0: breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden, samen met enkele honderden brandweerlieden. Die hebben het vuur voorlopig nog niet onder controle gekregen. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd, maar de bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen bij de mannen. Hij versloeg Alexander Zverev in 4 sets en verlengt ook zo meteen zijn titel. Sinner was blij met zijn overwinning.
1: It has been an amazing final once again, and you know, it always takes 2 players, and you know, me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van de kracht tussen de VS en Iran. Maar vorige week zei de Amerikaanse president Trump nog dat het bestand wat hem betreft voorbij is. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran hebben ook opnieuw een impact op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gestegen. De prijs voor een vat ruwe Brent-olie steeg met 3,75% tot bijna $79. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. Drie andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De drie zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is in Spanje.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen en dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek te vergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music. Oh yeah.

0: Brussel. Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op de Mechelse Heide, een natuurgebied in Maasmechelen in Limburg, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. Veel details zijn er nog niet, zo is de omvang van de brand nog niet duidelijk. De brandweer is wel ter plaatse om het vuur te blussen. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje, in Almeria, is gisteravond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist, maar sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook de collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is in Spanje.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek tevergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd in Iran. De VS wil naar eigen zeggen op die manier het Iraanse leger verzwakken en de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terugdringen. Ook vorige nacht waren er aanvallen heen en weer. Volgens het Iraanse regime doen die alle diplomatieke onderhandelingen tussen beide landen teniet. Vorige maand werd een staakt het vuren van kracht tussen de VS en Iran. Maar eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat dat het bestand wat hem betreft voorbij is. En in het westen van Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen bij een zware verkeersongeval. Een vrachtwagen zou er ingereden zijn op een aantal voertuigen die stilstonden vanwege een eerder ongeval. Ook verschillende hulpverleners die ter plaatse waren voor dat eerste ongeval zouden aangereden zijn. Bij de slachtoffers zijn ook 2 minderjarigen. Er raakten ook zeker 10 mensen gewond bij het incident. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is gisteravond bijgesteld naar 13, nadat een zwaar gewonde Britse vrouw van 93 was bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist. Sindsdien was er geen contact meer. Dat zegt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: En in Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk woedt sinds gisternamiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. Daarom moeten er voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. In de buurt zijn een aantal bewoners geëvacueerd en verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in het eigen land, in het Limburgse provinciedomein de Mechelse Heide in Maasmechelen, is vannacht een natuurbrand uitgebroken. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse. Tennis dan. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev kon laten zien.
3: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
1: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 6 uur, een heel goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vort.
2: Het dodental na de branden in Spanje loopt op. Er zijn nu al 13 doden geteld na de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Gisteravond bleek dat een vrouw van 93 bezweken was aan haar verwondingen. Er zijn waarschijnlijk 3 Belgische doden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. Ze zijn sinds donderdag vermist en sindsdien is er geen contact meer met hen, zegt ook collega Stijn Verkruijsen die daar is.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
2: In Frankrijk woedt er sinds gisteren namiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, dat is bij Parijs. De brand breidt snel uit en daarom moeten daar nu voor het eerst blusvliegtuigen en helikopters ingezet worden. En die moeten overkomen vanuit het zuiden van het land. Verschillende snelwegen in de buurt werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herent in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 13 en 24 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Minister van Welzijn Caroline Genee wil extra inzetten op die overkophuizen om jongeren sneller te helpen.
4: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60, dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekendheid vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
2: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner opnieuw gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner vindt dat zowel hij als zijn tegenstander goed gespeeld hebben.
5: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
2: Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
6: Tegels,
7: nachtdiersteen,
6: parket
7: in Permo.
6: Brussel.
8: Sam staat op.
6: Sam de Bruin.
9: Ja, natuurlijk. Je dacht toch niet dat ik midden in een hittegolf de koelste uren van de dag in mijn nest zou blijven liggen. Heel blij om met jou wakker te worden.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: vrienden, wat lijkt het weer lang geleden dat we elkaar nog gehoord hebben. Het doet mij altijd zo een deugd om jullie berichten in de app te zien. Verstuurd met nog dat laatste beetje prut in de ogen, maar voorlopig nog geen schrijffouten gezien. Dus goed bezig allemaal. Ik ga mijn uiterste best doen om jou deze week zo vrolijk mogelijk richting het werk te sturen. Tenzij je een vroege vakantieganger bent. Maar eerlijk, dan heb je je zaken sowieso al goed geregeld. Dan heb je mij niet meer nodig. Volgende week is Linde Merkpolder opnieuw bij jou. Maar nu is het dus met mij te doen. Dus stuur even een update van jullie leven. Wat zijn de plannen? Hoe hou je het vol in deze warme woestijnstaat die we aan het worden zijn? Heb je dit weekend sport gevolgd? Ben je voor het WK gegaan? Of voor de Tour de France? Voor Wimbledon? Of voor de regionale competitie van de Petankenclub? Ik ben reuze benieuwd. Jullie zorgen vandaag voor de verhalen. Ik voor de muziek. Dat is de deal. En ik zal beginnen met Stronger van de Black Box Revelation. Het perfecte nummer om je smartphone even weg te gooien nadat je een bericht gestuurd hebt in de app van Studio Brussel, uiteraard.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.

0: Wie is er zo crazy dat hij al wakker is om 6 uur tijdens de zomervakantie? Dat ben jij, proficiat, en je bent niet alleen. Want Sonja is erbij. Wenst ons allemaal een fijne maandag in de app van Studio Brussel. Ook Stefan stuurt een good morning. Johan is met de fiets al op weg naar Brussels Airport. Dat is mooi. Eddie is enthousiast vandaag. Ook Mike. Heidi moet de hele dag binnen zitten vandaag. Daan is al wakker. Daaf is ook wakker. Mike wil graag naar Tomorrowland, stuurt hij. Just, dat begint deze week, maar daar hebben we het sowieso straks nog over.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Want eens voor wie het gemist heeft dit weekend, wil ik het even over de afrekening hebben. Er is daar een en ander gebeurd afgelopen zaterdag. We zitten met een nieuwe nummer 1 in de afrekening. De kroon is vanaf nu voor de Beaches met hun Edge of the Earth. En dat is best speciaal, want dat nummer stond 2 jaar geleden ook al eens in de afrekening. Maar toen is het niet hoger geraakt dan de 3e plaats. En nu dus op die allereerste plaats terechtgekomen 2 jaar later. Hoe komt dat? Dit heeft alles te maken met de zeer populaire tv-serie Off Campus. Als je dat hebt gezien, dan weet je hoe dat komt. Het is een Canadese hockeyserie waar het internet al weken gek op gaat. En dat nummer heeft een klein rolletje gekregen in die serie. En heeft ervoor gezorgd dat de Beaches ondertussen meer dan 5 miljoen maandelijkse luisteraars erbij hebben op Spotify met hun streams. Dat is gestoord. Sinds mei is dat nog maar. Dus dat is echt heel, heel straf wat daar gebeurt. Puur door die vermelding van de Beaches in die reeks Off Campus. Die vinden dat natuurlijk fantastisch, zelf de band. En ze zien ook heel wat opportuniteiten in andere series nu om hun succes nog groter te maken. Ze zijn zelf aan het solliciteren voor het nieuwe seizoen van Heated Rivalry bijvoorbeeld. Dat is die andere ultrapopulaire serie over hockeyspelers. Want zo Edge of the Earth is echt een queer anthem. Net zoals heel wat van hun andere songs. En daarom hebben zij het idee van, ja, dat moeten we toch gewoon ook in die Heated Rivalry krijgen. Steek daar een paar lesbische scènes in en dan kan je onze muziek daar ook in gebruiken. Dat is een beetje de manier waarop ze solliciteren. Wij zijn vooral blij met hun nummer 1 in de afrekening. Studio.

0: back to you.
1: Gloednieuwe nummer 1 in de afrekening. Ah, gloednieuw, ja, dat ze 2 jaar geleden al eens op nummer 3 stonden met dit nummer Edge of the Earth van The Beaches. Jongens, Vincent uit Sint-Pieters-Woluwe is aan het winnen vandaag. Ik wil hier niemand jaloers maken, maar het is wel zo. Die heeft namelijk een prachtige zonsopgang gefotografeerd en doorgestuurd in de app. En er ook nog even bijgestuurd dat hij aan het lopen is. Nu al. Het is 17:06. Maar misschien best voor het te warm wordt, want het gaat weer stevig worden vandaag met die temperaturen. Heel veel succes daar in elk geval met dat lopen. Voor wie deze dagen geen koffie drinkt wegens te warm en geen iced coffee wegens te TikTok, no worries, I got you. Zometeen een dikke ghost op je radio. Daar word je ook wel wakker van.
2: Zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

0: Heeft er hier iemand nog één groene graspriet zien staan in ons land? Want ik denk dat ik bij ons thuis eigenhandige strohandel kan beginnen aan de kleur van mijn gazon te zien. Vanaf morgen weten we of we opnieuw officieel in een hittegolf zitten. Maar pakt dat mijn zweetklieren zeggen van yes. Een heel goede morgen, dag Sandra.
1: Goedemorgen.
0: Sandra, jij vindt dat we niet moeten zagen?
1: Nee, tuurlijk niet. Het is wat het is, hè. Het is gewoon, het is er. We kunnen dat niet veranderen. Gewoon van genieten. Nog even en dan is het weer nat, koud, guur. En ja, wie houdt daar nu van?
0: Je hebt geen last van die warmte.
1: Nee, collega's weten dat ook. Als ik werk met hun, die zeggen, nee, niet als Sandra hier is. Ze zeggen niks over het weer. Want...
0: Dat is super. Dus je bent tegen iedereen heel categoriek van stop met zagen.
1: Absoluut.
0: Oh, dat vind ik goed.
1: En het is gewoon zo, hoe negatiever je tegenover het weer staat, hoe warmer dat aanvoelt. Dus gewoon pakken gelijk het is.
0: Maar Sanne, dat heerlijke gevoel van zo frisse regen op je huid. En gewoon de koelte. Hè, dat je zo een beetje begint te rillen en denkt van, oh, ik ga die een dikke wolle schone trui nog eens vanuit mijn kast halen en die aantrekken. Mis je dat niet?
1: Nee, zoveel laagjes aan het hoofd, vreselijk, nee. Jassen aan, nee.
0: Wacht, ik moet even iets checken. Heb jij airconditioning op het werk of thuis?
1: Nee,
0: hè? Ah, nee, toch niet. Hadju, ik dacht van, dat is de reden dat je... Allee.
1: Ik heb de hele dag buiten in de zon gezeten, eerlijk.
0: Oké, maar fantastisch. Sandra, ik ben blij dat jij er ook bent en dat je ons er even aan herinnert dat we dit gewoon moeten omarmen. Als je het toch graag warm hebt, dan smijt ik er graag nog een zomersplaatje ook tegen. Magnetic van de Bausa in de Sam Remix. Geniet ervan, Sandra, van de hitte. Ik wens je nog veel hittegolven die komen.
1: Ja, jullie ook, hè.
0: Salut. Studio Brussel. Sam staat op.

0: Goedemorgen, ik hoop dat je een heerlijk weekend achter de rug hebt. En toch met veel energie aan deze nieuwe werkweek kan beginnen. De Bauza Magnetic in de Sam remix. De Sam met dubbele M voor de duidelijkheid. Dit is Sam met enkele M. Het is ondertussen bijna 6:30. Goedemorgen Stijn. Stevige hoofdpunten in het nieuws van morgen.
1: Ja, wel, in het zuiden van Spanje zijn er al 13 doden geteld na de zware natuurbranden van vorige week. Gisteren is een vrouw van 93 bezweken aan haar verwondingen. Bij de doden zijn vermoedelijk ook 3 Belgen, maar dat is nog niet zeker. De lichamen worden nog onderzocht. En er komen 7 overkophuizen bij in Vlaanderen, onder andere in Mol, in de Kempen en in Herend bij Leuven. Zo'n overkophuizen zijn plaatsen waar jongeren terecht kunnen voor een babbel als ze problemen hebben. De overheid wil zo dat jongeren sneller hulp krijgen voor bijvoorbeeld mentale problemen.
0: Van luisteraar Sandra mogen we niet zagen over het weer, dus vertel maar lekker positief.
1: Het is allemaal positief vandaag, want het wordt een zonnig en warme dag. 23 graden aan zee en tot 32 graden in het centrum. En dat blijft zo, zeker tot en met donderdag.
0: Dankjewel Stijn. Stel je voor, je staat in het publiek van een van die legendarische liveshows van de Spaanse Rosalía. En die verdwijnt ineens van het podium om terug te komen met een special guest. En dat is niet Jennifer Heijlen, zoals een paar maanden geleden in Antwerpen het geval was. Maar wel een megaster, Chappell Roan. Dat gebeurde exact een week geleden in de States. Chappell Roan zat er in de biechtstoel van Rosalía en deed een boekje open over haar triestige liefdesleven. Gelukkig heeft ze wel succes met haar muziek. Dit is de

0: Tears for Fears op deze maandagochtend met Everybody Wants to Rule the World.
1: Studio Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Ik zou het niet kunnen. Echt waar. Ik speel elke ochtend stiekem mee als ik het hoor op de radio. Sneller dan de zang, het spelletje. En ik hoor hoe vaak jullie het juist hebben. En dan lijkt het zo makkelijk om te spelen voor jullie allemaal. Terwijl mij lukt het bijna nooit om te raden wie de artiest is van het nummer nog voor die begint te zingen. Want dat is het concept van het spel. En elke keer denk ik, ah, ik herken het nummer. Ik herken het nummer. Maar hoe heet die artiest nu ook alweer? Wie is dat ook alweer? En ik kan er dan geen naam op plakken. En ik vind het zo zot hoe het jullie wel altijd lukt. Als jij daar wel goed in bent, dan wil ik jou vandaag heel graag in de show. Dan moet je het gewoon meespelen live op de radio. Ik ben sowieso slechter dan jou, dus wat heb je eigenlijk te verliezen? Helemaal niks. Wil je straks meespelen? Doe dan dit.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
0: En ik kan ook nu al een tip geven voor sneller dan de zang straks. De artiest die we vandaag zoeken stond op een Belgisch festival op hetzelfde

0: Kort en geld voor de meest getoonde prijs.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Little Talks.
1: Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
0: Die komen uit IJsland, of Monsters & Men. Wist u dat? In IJsland wordt het vandaag 13 graden. En het gaat er regenen. Weet je nog hoe dat voelt, 13 graden en regen?
2: Studio Brussel.
3: Sound staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Bert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sam.
0: Kan jij je dat nog herinneren, hoe 13 graden en regen voelt?
4: Regen wel, 13 graden is precies al even geleden.
0: Dat is al even geleden. Mis je dat of zijn die warme temperaturen meer je ding?
4: Mij mag het iets frisser zijn met zo'n regen.
0: Dat hoeft niet. Nee, oké. Het goede aan die hittegolven, dat is dat als jij het zo meteen in ons spel niet goed zou doen, dat je het gewoon op de hitte kan steken. Al die renners in de Tour de France doen dat ook. Dus jij mag dat excuus ook gebruiken vandaag.
4: Mijn wedstrijd buiten is redelijk fris, dus
0: Oké. Ben jij eigenlijk een muziekkenner, Bert?
4: Ja.
0: Speel je ook stiekem mee elke ochtend met Sneller dan de Zang?
4: Ik ben hetzelfde soort als jij die elke morgen denkt van... Dat is makkelijk.
0: Ben je er goed in of niet?
4: Ik kan niet zeggen heel goed, maar ik had wel zoiets van kan mijn kans een keer wagen.
0: We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon eens testen. Ik ben sowieso slechter dan jou, dus dat maakt niet meer uit. Ik ga het nummer starten zo meteen. Bert, jij noemt de artiest voor die begint te zingen. En het is dus een artiest die deze zomer op een Belgisch festival stond. Er zijn nog niet superveel festivals geweest, dus het mag niet te moeilijk zijn. Het is ook een intro van 12 seconden. Ik denk, als ik je hoor en je enthousiasme hoort, dan denk ik dat het haalbaar is. Bert... Hier ga je.
4: Kavelas.
0: Wapa, dat is direct juist. Echt, je had maar een paar seconden nodig. Fantastisch. Goed gedaan, Bert. Kijk, die hitte heeft geen enkel effect op jou. Nee. Het is al een goede maandag eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is al een heel goede. En Kavelas, kom.
0: Ja, dat had iedereen moeten herkennen, bedoel je?
4: Die intro's zijn gewoon...
0: Legendarisch, absoluut. Het was ook een keigoeie show op Werchter, dat sowieso. Geniet ervan, man.

0: keuken.
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
2: Grando, Grando, Grando. Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Het is 7 uur, een heel goede morgen.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Vart.
6: Vermoedelijk 3 Belgische doden na de natuurbranden. In het zuiden van Spanje zijn nu in het totaal al 13 doden geteld na de natuurbranden van vorige week. Daarbij zijn vermoedelijk ook 3 Belgische doden. Dat heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien is er geen contact meer met hen, zegt ook collega Stijn Verkruijsen die daar is.
7: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En dan zou de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
6: Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herent in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Minister van Welzijn Caroline Genee wil extra inzetten op die overkophuizen om jongeren sneller te helpen.
8: Er zijn er vandaag 53, we gaan naar 60. Dus elke eerste lijnzone in Vlaanderen zal een overkophuis hebben. En we gaan ook wel echt bekend vergroten. We willen dat elke jongere weet dat hij terecht kan in een overkophuis voor een luisterend oor, voor een babbeltje of ook voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld psychologische hulp als dat nodig is.
6: In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen gestorven bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, zeker 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En in Frankrijk is er sinds gisteren namiddag een natuurbrand in het bos van Fontainebleau, dat is bij Parijs. De brand breidt snel uit en daarom moeten daar nu voor het eerst blusvliegtuigen en helikopters ingezet worden en die moeten overkomen vanuit het zuiden van het land. Verschillende snelwegen in de buurt werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner opnieuw gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner vindt dat zowel hij als zijn tegenstander goed gespeeld hebben.
9: It has been an amazing final once again and you know, it always takes 2 players and you know, me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
6: Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
4: Jelle de Bie, goedemorgen. Geen Jelle, dan zeg ik het zelf. Het gaat traag naar Brussel vandaag op de A12. 20 minuten extra van Londerzeel tot Meissen. Door een ongeval op de rechte rijstrook is dat. Er op de E429 is 10 minuten file rijden vanaf Tubeke. Op de E17 richting Antwerpen is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet daar passeren via de zijrijweg. Je schuift er een kwartier aan vanaf Waasmünster.
10: Sam staat op.
11: Sam de Bruin.
4: Louis Capaldi stond vorige week op Rock Werchter, maar dit weekend had hij 2 gigashows in Hyde Park in Londen en hij bracht zijn BFF mee, Sam Fender.

0: Will We Talk in the Morning. Met veel plezier, Sam Fender was dat.
1: Studio Brussel.
2: En Sam, stap op.
0: Heel goedemorgen, frisse ochtendvogels. Ken je de Zweedse Tove Lo nog? Je weet wel, Tove Lo van deze hit Stay High van een heel dikke 10 jaar geleden. Goeie nummer, die Tove Lo, die mochten we hier bij Studio Brussel spreken een heel tijdje geleden. En niet zomaar, want in september brengt Tove Lo haar 6e album uit. Dat gaat Estrus heten. En de eerste single daarvan, ja, die ken je natuurlijk al, want dat is deze.

0: Defleur. Daarvoor werkten ze samen met niemand minder dan onze eigen Stromae. Tovelo is blijkbaar al jaren fan van Stromae. Dat is begonnen nadat ze hem live aan het werk zag op Coachella. Ze liet toen aan haar manager weten, die gast, daar wil ik mee samenwerken. Maar dat het dan zoveel jaar later ook echt zou gebeuren, dat had ze eigenlijk nooit durven dromen. Ze kon haar ogen dan ook niet geloven toen er plotseling 5 demo's van Stromae in haar inbox verschenen.
1: I mean, I was quite shocked because I feel like it kind of came out of nowhere because I'd been, you know, expressing my excitement to make music with him for such a long time. So I guess I didn't expect it to happen, maybe. But so I was just very excited and felt like, okay, I need to make something good. Like, you know, he's an artist with so much integrity and I think great taste. So I knew that like whatever I made, it had to be really special for him to vibe with it, you know.
0: Het was dus echt op een moment dat ze het niet meer verwachtte dat het ging komen, toen ineens zaten die demo's in haar mailbox. En ze is er meteen mee aan de slag gegaan met die demo's van Stromae. Tovelo begon melodieën en teksten te schrijven ergens op een strand in Nieuw-Zeeland. Geen slechte plek om dat te schrijven. En dan heeft ze het resultaat naar Stromae gestuurd met de stille hoop dat hij ook zelf een strofe voor zijn rekening zou nemen.
1: And so I was hoping that maybe he wanted to add some more vocals. And yeah, he did. And obviously crushed it. The verse is beautiful. And so yeah, that was kind of when we started talking about putting the song out. He was like, okay, let me make a verse and we'll take it from there. And yeah, it was a very lovely collaboration. It felt like we were very in sync with what we wanted it to be.
0: Er zijn heel veel artiesten die met Stromae willen werken, maar het is maar een select clubje die dat effectief mogen. En dat select clubje, inclusief Tovelo dus, die zijn allemaal lyrisch over hoe zalig het is om met hem te werken. Geen verrassing dat het nummer dan ook zo goed geworden is. Van die eerste pianotoetsen al was ik zelf verkocht. Tovelo en Stromae met Defleur.
2: Studio Brussel. Sam staat op.

Recht uit de jaren nul, deze Justice en Simeon, we are your friends. Goedemorgen vrienden, ik ben zo blij dat jij en ik niet de enige zijn die al actief zijn op dit vroege uur. Geniet er ook van, de temperatuur is nu nog redelijk te doen. Lucky us, straks wordt het gewoon weer bakken zoals alle voorbije dagen. Ik heb nothing but thieves voor jou om het allemaal wat vooruit te laten gaan deze ochtend. Dit is Evolution.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Revolution van Nothing But Thieves. Vandaag is het de eerste rustdag in de Tour de France. Extra leuk om Maarten van Gramberen dan toch wakker te bellen. Want het was wel weer een heerlijk wielerweekend met vrijdag, zaterdag en zondag. Een ritwinnaar die in België geboren is.
1: Boomtown. Van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu. Honey, Frans Kalf, Dickie Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronke, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
5: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis.

0: Poppenjaarland voor een hoedvol avontuur.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

Sky Full of Stars van Coldplay en Avicii. Waarschijnlijk ben ik de enige in de wereld die 2 jaar geleden niet zo enorm fan was van het hele Brat era van Charlie XCX. Iedereen vond dat precies geweldig. Ik was niet helemaal mee, sorry daarvoor. Maar daardoor kan ik nu wel oprecht zeggen dat ik wel fan ben van haar nieuwe nummer. Dit is Spring Summer 26 van Charlie XCX. Spring.

0: Afgelopen vrijdag hebben enkele fans van Charlie XCX haar nieuwste album Music Fashion Film al in primeur kunnen horen tijdens een exclusieve listening party in Brussel. Voor ons gewone stervelingen is nog even wachten. Nog 2 weekjes op 24 juli komt dat album uit. Het is bijna 7:30. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vanmorgen?
1: Wel, er zijn vermoedelijk 3 Belgische doden gevallen bij de natuurbranden in Spanje vorige week. In het totaal vielen 13 doden. En onze minister van Buitenlandse Zaken, Prévot, laat nu weten dat daar dus ook zo goed als zeker Belgen bij zijn. Maar die moeten nog geïdentificeerd worden. De lichamen worden nog volop onderzocht. En in Bangkok in Thailand zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar. Er zijn ook 60 gewonden. Wat er gebeurde is nog niet duidelijk, maar de nooduitgang zou versperd geweest zijn. De meeste mensen kwamen dan ook om in de toiletten waar ze aan het schuilen waren.
0: Het weer vandaag is mooi, hè?
1: Ja, het wordt een mooie en zonnig en warme dag. 23 graden vandaag aan zee en tot 32 graden in het centrum. En dat blijft ook zo tot en met donderdag.
0: Dankjewel, Stijn.
2: Studio Brussel. Sam staat op.
0: Maarten van Gamberen, goedemorgen op deze eerste rustdag in de Tour de France.
3: Dag Sam, goedemorgen. Goedemorgen.
0: En toch sta je weer paraat voor ons, rustdag of niet?
3: Ja, ik sta paraat voor jullie, maar dan moet ik wel zeggen, Sam, ik heb de slechtste slaapscore van alle nachten al tot dusver in de Tour achter de rug, namelijk 43.
0: Oh nee, jij bent er zo in. Jij bent zo in die leeft volgens zijn sporthorloge. Oh my god.
3: Nee. Ik probeer eerst zelf te gokken. Heb ik goed geslapen? Ik dacht nee. En dan heb ik naar mijn horloge gekeken en ik zag een dramatische slaapscore. Het heeft te maken met ons hotel. Dus we liggen in het Centraal Massief. Het is hier bloedheet. We hebben een hotel zonder airco. Dat is weggelopen het jaar 60 of 70. Oh. En dus je moet hier, ik ga het even beschrijven, Sam. Dus ik heb vannacht ramen zo open, uiteraard. Maar ik heb ook de deur naar de gang moeten openzetten. Daar staat een vuilbak tussen om toch een klein beetje luchtcirculatie te hebben. Het is niet eens een blazer. En ik ben vannacht om 4 uur opgestaan om dus een handdoek nat te maken en op mij te leggen om een klein beetje verkoeling te vinden.
0: Zeg, voor iedereen, die denkt dat ik een drama queen ben, hier is Maarten van Grammeren.
3: Ja, nee. En dus, ik was dan wakker, terug ingedommeld. Tegenover het hotel is een fruitwinkel. Dus om 4:30 dan deze nacht stopte daar een vrachtwagen om alles beginnen over te laden. En bovendien, om 5:00 begon er een alarm van een auto af te gaan. Dat stopte en dat begon elke keer opnieuw. Dus dat zijn een beetje de omstandigheden waardoor ik toch net iets minder goed heb geslapen dan ik had willen slapen.
0: Vreselijk zeg. Je zou kunnen denken dat die renners afzien in de Tour de France. Nee, Maarten van Grammeren is dat afzien. Maar het goede is, een rust dag vandaag. Misschien heb je dan tijd om bijvoorbeeld een zak winegums te gaan kopen voor Remco Evenepoel.
3: Ja, die neemt dat wel. Daar zitten koolhydraten in. Die mannen doen dat. Nu, trouwens, over die mannen in hotels gesproken. We waren gisteren nog heel even in het hotel van Mathieu van der Poel. Gisteren ritwinnaar geworden. En die hadden ook geen airco. En de dag voordien waren wij in het hotel van Merlier. Tim Merlier, die had gewonnen. Die hadden ook geen airco. Dus we zitten in Centraal Massief. Daar is heel weinig accommodatie. Die pakken dan zowel eigen mobiele airco's mee of matrassen, waarbij je de temperatuur kan regelen. Dat hebben die mannen ook wel. Ze zijn erop voorbereid. Maar ook voor hen, dat is echt waar, is het geen grote luxe in de Tour. Je schrikt daar altijd van. Je denkt, moet die mannen nu echt hierin slapen? Miljonairs, wielermiljonairs, topverdetten. Je wilt dat soms echt niet weten welk hotel ze toebedeeld krijgen van de organisatie van de Tour.
0: Het is echt afzien dit jaar. Hè, met die hitte. Ik zag dat zelfs een Pogacar, die heeft er echt last van gewoon.
3: Ja, zelfs Pogacar, die dan echt uit een of andere galaxy komt. Ja. Hè, want dat is de buitenaardse wielrenner. Zelfs hij heeft daar last van. Dat is zo. Het is mijn 21ste Tour. En soms zijn er wel eens warme periodes. Maar nu is het bloed en bloedheet vanaf dag 1. Enfin, we zijn in Barcelona begonnen. En ik heb op de motor al een rit of 5 gedaan, denk ik. Heel vaak zaten we boven de 40 graden. En dat stopt maar niet. Vanmorgen ook hier. Het is nu af. 27 graden. In Frankrijk noemen ze dat la canicule. Dat heeft eigenlijk niks te maken met de dagen, maar met de nachten. Als de nachten plus 25 graden zijn, dan spreken ze van la canicule. Als het 3 dagen op rij plus 25 is. Maar het is hier al, het is al weken
0: al langer. Absoluut. Ja. Zeg, inderdaad, je hebt het net al gezegd. Mathieu van der Poel, gisteren rit gewonnen. Is Mathieu back?
3: Ja, hij is back. Ik heb hem ook nog een paar vragen kunnen stellen. Nu, Mathieu is nooit helemaal weg geweest. Hij had ook wel last van de hitte, zoals veel renners in het begin van de Tour. Maar dit is een tour, Sam, alleen voor eigenlijk specialisten. Dat zijn dan klimmers, ja, sprinters en tijdrijders. En Mathieu is een klassieke renner. Een van de beste van de wereld, een van de beste ooit. En die krijgen nauwelijks kansen in deze tour, omdat er nergens parcoursen liggen voor renners met een klassiek profiel. Mm. Gisteren eigenlijk de eerste rit. En wie wint er? Mathieu van der Poel. Echt heel straf gedaan van
4: Mathieu. Nou, wil je dan zeggen dat we misschien niet zo vaak meer in deze positie gaan zien een rit winnen, of zit dat er wel nog in?
3: Nee. Er is misschien nog één kans, of anderhalve, maar die kans is zeer klein. En dat wist hij ook voor de Tour vorig jaar, waar er veel etappes die pasten bij zijn profiel, dit jaar nauwelijks. Dus het feit dat hij dan de enige en de eerste kans voorlopig wint, is echt heel, heel straf. Want zijn renners, die twijfelen vaak, wat kan ik gaan doen in die Tour? Want ik ben geen hyperspecialist in een van die dingen, maar wel een superklassiek renner. Het is echt moeilijk voor die mannen om iets te doen in de Tour.
4: Ja, zeg, we mogen ook zeggen dat het dit weekend wel een beetje het weekend ook van Tim Merlier was natuurlijk. Twee keer een rit gewonnen.
3: Mm-hmm. Ja, die won vrijdag en die won zaterdag. En vooral die sprint van zaterdag. Die kwam van een ander dorp als het peloton, denk ik. Van zover moest hij komen. Ja. Van zover kwam hij achteruit. En dan haalde hij verwoestend uit. Knalde hij alles en iedereen voorbij. En vooral Tim Merlier. Als je die ontmoet, dat is de rustigste en kalmste jongen van de hele wereld. Maar zet hij op een fiets, dus trek ergens een streep en die verandert, verwoestende sprinter en in een beest. Dat is ongelooflijk. Zo'n lieve, sympathieke kerel, maar hij is zo snel. Hij is echt de beste, veruit de beste sprinter van de wereld. En daar mogen we alleen blij voor zijn. We hebben al twee ritzegens en volgende week gaan er nog twee sprintetappes. Dus daar kan er zeker nog wat bij komen van Merlier, want hij is in deze Tour zeker de beste.
4: Dan moeten ze gewoon nog even allemaal die hitte overwinnen en dan komt het wel goed. Morgen, nationale feestdag in Frankrijk. Is dat met een koepje champagne bij het ontbijt dan? Alhoewel, als ik zo die hotel zo waar jij zit, Maarten.
3: Ja, pas op, het heeft charme. Dat moet ik ook wel zeggen. Ik, mijn valies trouwens, ik kijk er nu op, Sam. Ja. Dus mijn kamer is ook zo klein dat ik alleen mijn valies heb kunnen openklappen. Niet dat die zo groot is, op mijn terras. Dus mijn valies is opengeklapt op mijn terras. Want in mijn kamer is er gewoon geen plaats om een valies open te doen. Oh. Maar met een koep champagne, ja, misschien wel. En misschien moeten we dat vanavond maar eens doen. Ja. Gewoon een koepje drinken. En dan is morgen 14 juillet en dan willen er 50 Fransen mee in de ontsnapping van de dag.
4: Wordt een speciale dag voor Frankrijk, want ook nog eens spelen op het WK natuurlijk. Dus het zal sport zijn en feest de hele dag. Ja. Allee, hopelijk in elk geval. Wij gaan hier nu even meegenieten met de ritzegens van Merlier en die van Mathieu op de tonen van Renier Zonneveld zijn Loco Loco. En wij horen elkaar morgen vroeg. Dag Maarten.
3: Goed Sam. Tot morgen. Prima.
2: Sam staat op. Goedemorgen.
5: Merlier die het nu alleen moet gaan doen, want Stuyven is weg. En dan is Jasper Philipsen nog altijd in pole position om vanuit deze positie te winnen. Schouder tegen schouder, elleboog tegen elleboog. En dan is het weer een skult en Merlier hier op rechts. Tim Merlier als een fusée naar de streep. Merlier hier. Merlier gaat het doen. Het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier wint in Bordeaux.

0: Nu waar, vraag ik me af. 450 meter, dan moeten ze nu vol aangaan. Dit is een gouden kans voor Jasper Philipsen.
1: Kooi
0: komt dreigen in het spoor. Merlier komt hier op rechts. Merlier voor zijn tweede. Merlier is op weg naar nummer 2. Germay komt nog dreigen. Merlier of Germay? Tim Merlier.

0: En ze gaan niet meer overnemen. Iets te gretig bij die laatste koopbeurt, denk ik dan.
1: Versnelling niet te groot, nu al aangepast van Van der Poel. Relatief kleine versnelling.
0: Van der Poel heeft natuurlijk die explosiviteit. Laatste rechte lijn, 240 meter. Het is niet te geloven dat Halland Johannessen... En nu dan de sprint. Merkwaardig, hebben we een beeld gemist. Van der Poel aan de leiding. Halland Johannessen is de man die hem gaat bedreigen. Pidcock zit te ver. Mathieu van der Poel op weg naar een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Mathieu op 1. Ja,

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorren in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister morgen naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Hallo, wij zijn Bazaar en je luistert naar Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Life is music.

0: De temperatuur. Omarm mij niet, alsjeblieft. Dit is Bazaar.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Als je er vandaag passeert, dan kan je in de verte misschien al een glimps opvangen van het prachtige decor, want de Schorre in Boom die wordt weer helemaal omgetoverd tot de meest magische plek op deze planeet. Vanaf woensdag start daar het eerste weekend van Tomorrowland, het dancefestival van ons land, van Europa en van alle werelddelen tezamen. Laat ons eerlijk zijn en lekker bescheiden. Met een primeur dit jaar, want de Schotse DJ en producer superstar Calvin Harris, die maakt daar zondag zijn debuut. Heeft nog nooit eerder gespeeld. Hij gaat dat nu voor de allereerste keer doen deze zondag. En dan de zaterdag erop nog een keertje in het tweede weekend van Tomorrowland. Calvin Harris, een van de allergrootste, werkte de afgelopen jaren met heel veel grote sterren. Ook samen met Florence and the Machine, Rihanna, Ellie Goulding, Dizzy Rascal, Dua Lipa, Sam Smith. En ik kan nog een paar minuten verder gaan. En dat werden allemaal hits, al die nummers dat hij gemaakt heeft. Ook zijn nieuwste nummer Satisfy, dat gaat een hit worden. Dat kan ik je garanderen. Het klinkt mega zomers en vrolijk. Ideaal voor deze warme dagen. En het is ook onze gloednieuwe hotshot deze week op Studio Brussel. Morgen geven we hier trouwens de hele dag full minus passen weg voor Tomorrowland. Daar vertel ik je straks nog meer over. En dan kan jij misschien wel de maker van onze hotshot live aan het werk zien. Calvin Harris en Jazzy zijn dit met Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Don't my thing like you want me to.
1: Calvin Harris and Jazzy.

Sometimes van Hooverphonic. Een van de vele, vele hits gezongen door Gijke Arnaert. Hooverphonic neemt na deze zomer afscheid van Gijke. Ook Raymond van Hooverphonic stopt ermee. Maar dat wil niet zeggen dat Hooverphonic over en out is. Nee. Alex Callier heeft nog eens gebeld met Noemi Wolfs, een van de vele andere zangeressen die Hooverphonic ooit had. En zij heeft ja gezegd op de vraag om nog eens samen wat muziek te brengen. Kijk ik stiekem wel naar uit, want ook heel goede zangeres, die Noemi. Somber, die heeft een nummer gemaakt dat volgens mij gaat over hittegolven. De titel is My Body Isn't Ready. Exact het gevoel waar ik mee zit deze dagen. Dit is hem, Somber. Komt naar Pukkelpop deze zomer.

0: Lekker wakker worden met Foo Fighters These Days. Goedemorgen op deze maandagochtend. Lisa uit Ieper, Michiel uit Koekelaren en Toon uit Zoersel zijn net wakker. Kom er allemaal lekker bij. Ik hoop dat je nog geen rozijntje bent geworden na hittegolfnacht nummer 297 dit jaar. We moeten het gewoon omarmen, vrees ik. Nog zeker tot en met donderdag. En laat ons alvast dromen dat we toch nog steeds frisse, knapperige druiven zijn. Fake it till you make it, dat is de spirit van vandaag.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het is 8:00, een heel goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
4: Er komen meer plekken voor jongeren die over problemen willen praten. Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Antwerpse Kempen en in Herend in Vlaams-Brabant. In zo'n overkophuis kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Koen is de coördinator van de overkophuizen in Limburg.
5: Jongeren komen vooral voor zich te amuseren, samen een fijne tijd te hebben, activiteiten, daaraan deel te nemen. En heel laagdrempelig kunnen ze dan, indien ze met iets zitten, direct bij de hulpverlener. Het zijn vaak heel kleine vragen. Hebben ze ook vaak grotere problemen waar ze dan terecht kunnen bij de hulpverlener.
4: In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in 1 van de 11 appartementen. Zo'n 30 bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het wassalon op het gelijkvloers is volledig verwoest. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, zegt de Brusselse brandweer.
6: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de natuurbranden in Spanje zijn vermoedelijk 3 Belgen omgekomen. Dat laat onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot weten. De lichamen moeten nog geïdentificeerd worden, maar dat onderzoek heeft tijd nodig. Het dodental van die branden is ondertussen opgelopen tot 13, nadat gisteren een vrouw van 93 bezweek aan haar verwondingen. En in de buurt van Parijs is een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau. Het vuur verspreidt zich razendsnel. En het heeft ook gevolgen voor wie naar het zuiden reist, zegt onze correspondent Frank Renaud.
7: Nu is al bijna 1000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd. De A6, de snelweg naar het zuiden, is in beide rijrichtingen afgesloten. Treinverkeer is verstoord tussen Parijs en het zuiden. En wat ook heel uitzonderlijk is, door de blusvliegtuigen en blushelikopters uit Zuid-Frankrijk nu naar Fontainebleau overgebracht.
4: En in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen gestorven bij een brand in een bar in een uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, zeker 20 van hen zijn zwaar gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. En de Nieuw-Zeelandse acteur en de regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend van de film Jurassic Park, waarin hij een van de hoofdrollen vertolkte als wetenschapper. Sam Neill sukkelde al jaren met zijn gezondheid. Hij was 78 jaar. Het wordt opnieuw zonnig en warm met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
0: Ga traag naar Antwerpen. Op de E17 is tussen Sint-Niklaas-West en Sint-Niklaas-Centrum de hoofdrijbaan afgesloten door werken. Het verkeer moet er passeren via de zijrijweg. Je schuift er 20 minuten aan vanaf Waasmunster. En op de E19 naar Antwerpen ook 10 minuten extra bij de werken in Mechelen-Noord. Dan richting Brussel 10 minuten file rijden. Ook bij de werken aanschuiven vanaf Kontig. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Machelen.
8: Sam staat op.
9: Sam de Bruin.
0: Goedemorgen vrienden, welkom op de meest sportluwe maandag van de zomer. Geen Tour de France vandaag, geen WK-matchen en Wimbledon is ook voorbij.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Voor jou is het misschien werkdag vandaag, maar niet voor topsporters. Het is namelijk een rustdag in de Tour de France. Daar wordt niet gekoerst. Het is ook een rustdag op het WK. Morgen is er de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En dat op de nationale feestdag van Frankrijk. Dat gaat wat geven, dat weet je nu al. Wimbledon is voorbij sinds gisteren nacht. Het is daar nog spannend geweest op het einde, maar Jannik Sinner heeft opnieuw gewonnen. En de Rode Duivels die zijn terug in België. Ook sinds gisteren zijn ze geland. In Zaventem stonden heel wat fans om hen met open armen terug in ons land te verwelkomen. Thibaut Courtois was heel schattig. Had zijn jongste kind in de armen toen hij van het vliegtuig stapte. Heel cute. Iedereen was daar ook heel trots op de Rode Duivels. En terecht ook wel. Maar dan las ik op VRT Nieuws het rapport van de Rode Duivels. En daar werd ik even een beetje kwaad van. Welke zuurpruim heeft die punten gegeven aan onze Rode Duivels? Echt waar. Serieus. Die gasten hebben allemaal keihard hun best gedaan. Alles gegeven om zich voor te bereiden. Te kwalificeren. Door die eerste rondes te geraken. Amerika te verpletteren. Dan die kwartfinale zo geknokt om stand te houden. En dan gaan journalisten wat gaan klagen met hun vettige polletjes van achter een laptopje. En allemaal lelijke punten geven aan die mannen. Ik snap dat niet. Leave de Rode Duivels alone. Van mij krijgen ze een dikke dankjewel voor die razendspannende match van vorige week. Kus van deze juf en een bank vooruit. En een extra kus van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met hun Kiss the Grass. Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Go!

0: Oprock werkte hebben ze bewezen dat de jaren nul nog springlevend zijn. Deze Franz Ferdinand en Take Me Out.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Rock Werchter is ondertussen een volledige week voorbij, maar er zitten nog een hoop heerlijke herinneringen vers in mijn geheugen. En dat kunnen ook de jouwe worden. De zaterdag van Rock Werchter sloot 21 Pilots de mainstage af met een ongelooflijke show. Echt, ze speelden hit na hit na hit na hit, maar ook enkele opvallende covers, zoals Believe van Cher of Seven Nation Army van de White Stripes. Het was met heel veel spektakel, met vuurwerk en met drummer Josh Dunn die even de toren naast de mainstage inklom om dan op 15 meter hoogte een drum show te geven. Heel straf allemaal. En jij kan dat herbeleven als je erbij was, of voor de eerste keer beleven als je het gemist hebt. Want die hele Werchter-show van 21 Pilots die staat volledig op VRT Max. Als je nu al wil weten hoe goed dat klonk, dan ga ik het gewoon laten horen op de radio. Ik heb Heathens voor jou van 21 Pilots live van op Rock Werchter 2026.

0: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: eerst stonden ze al op Graspop Metal Meeting, ook deze zomer vol beat. En ik ben ze nog lang niet beu, mogen van mij nog zeker 10 keer op die affiche. Het is ondertussen bijna 8:30. Stijn, jij hebt vers, maar triest nieuws voor fans van Jurassic Park.
1: Ja, absoluut. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij is dus vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park films. Waaraan hij overleed is nog niet duidelijk, maar hij had eerder een zeldzame vorm van bloedkanker. Hij was 78 jaar. En dan in Frankrijk is er een grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. En dat heeft ook gevolgen voor wie naar het zuiden wil reizen. De snelweg A6 is in beide richtingen afgesloten en de hoge snelheidstreinen naar het zuiden hebben veel vertraging.
0: Het weer, hoe ziet dat eruit?
1: Het wordt een mooie en een zonnige en warme dag. 23 graden aan zee en tot 32 graden in het centrum van het land. En dat blijft ook zo tot en met donderdag.
0: Dankjewel, Stijn. Het is nu nog maar maandag, maandagochtend 8:27 om precies te zijn. Maar ik kijk al intens uit naar het einde van de week. Niet omdat ik het hier niet graag doe, integendeel. Maar wel omdat aan het einde van deze week het eerste weekend van Tomorrowland begint. Je weet wel, meest bekende dancefestival ter wereld. Op een magische plek die je ook wel kan kennen als de Schorre in Boom op een normale dag. En als je daar nog graag naartoe zou willen gaan naar Tomorrowland en je hebt nog geen weekendplan, dan moet je even die radio luider zetten.
2: Studio Brussel. Tuesday.
3: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
2: En win jouw full madness pass voor Tomorrowland.
0: Als ik even in de agenda kijk, dan zie ik dat dinsdag morgen al is. Morgen maak jij kans op full madness passen voor dat eerste weekend van Tomorrowland. Lekker even en losgaan op deze bangers.

0: Jezus Christus, dat is toch ongelooflijk dit. Heb je dat nu gehoord? Dit was ongeveer het 100ste van de affiche van Tomorrowland. De Bausa heb je gehoord. Fisher, Calvin Harris, Oscar and the Wolf, Netsky, Marlon Hofstad, Reinier Zonneveld, Pegassi, John Summit, Lost Frequencies, Amber Bros. Crazy namen. En dat is echt nog maar een fractie van wat je daar kan meemaken. Het is sowieso een niet te missen ervaring. Wat moet jij doen morgen als jij ook nog naar Tomorrowland wil? Je moet je radio heel luid aanzetten en afstemmen op Studio Brussel. En dan maak jij kans op een full madness pass voor jou en je plus one. Luisteren vanaf 6 uur morgen vroeg.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Check. Met Mange Toe.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Het leuke aan de zomer is dat we plots met een gigantisch internationaal publiek van luisteraars zitten. Het is absoluut zalig om te merken dat jullie Studio Brussel namelijk gewoon meenemen op reis. Om toch zeker te zijn dat je geen heimwee krijgt en de garantie te hebben op goede muziek. I get it, ik begrijp het helemaal en ik ben heel blij dat jullie dat doen. Ik hoop dat je niet van plan was om vandaag te vertrekken op reis naar het zuiden. Dat is echt geen goed idee. De Autoroute du Soleil in Frankrijk zit helemaal vast door een grote bosbrand rond Parijs, die op dit moment gaande is. Het is echt heel heftig. Ook de TGV's naar het zuiden zijn verstoord. Dat is heel vervelend als je wou vertrekken vandaag. Succes in elk geval als dat je plan was. Ik ben op dit moment eigenlijk vooral op zoek naar iemand die nu al in het buitenland zit en aan het luisteren is naar Studio Brussel. Ben jij dat? Stuur dan eens even een bericht in de app.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel.

0: 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: What's cooler than being cool? Al zeker niet het weer in Europa deze week. Maar we hebben vanmorgen luisteraar Sandra beloofd dat we er niet meer over gaan zagen en de hitte gewoon gaan omarmen.
1: Worldwide.
0: Dankzij VRT Max kan je overal ter wereld luisteren naar de allerbeste muziek, zorgvuldig geselecteerd elke dag door Studio Brussel. Als jij in het buitenland zit mee te luisteren, dan horen we heel graag van jou en dan laat ik je met heel veel plezier een fijn vakantieplaatje kiezen. Dat is de service die wij kunnen bieden deze zomer. Vandaag maken we een verre internationale connectie met Lien, normaal gezien uit Everberg, maar momenteel is het Lien uit Indonesië. Goedemorgen Lien.
2: Hallo.
0: Lien, jij bent een prachtreis aan het beleven. Vertel eens wat je plannen zijn en waar. Wat hebben jullie al gezien van landen en steden en dat soort dingen allemaal?
2: Ik ben momenteel in Bali en specifiek in Gili Trawangan, het feesteiland eigenlijk van Bali. Met heel veel jonge toeristen. Ja. En we hebben al heel veel gedaan, heel veel om op te noemen eigenlijk. Ja. Want het speciaalste was toch wel gisteren. We waren s'avonds naar een zonsondergang aan het kijken en plots kwamen er zeeschildpadjes uit het strand.
0: Nee, dat is echt zoals je dat in films en documentaires en dat soort dingen ziet, maar dat gebeurt dus echt zo.
2: Echt waar, dat was fantastisch.
0: Dat geloof ik. Zeg, het is geen solo backpacking trip dat je aan het doen bent, hè? Je hebt nog volk bij je.
2: Nee, dat klopt. Ik ben hier samen met mijn familie.
0: Zalig. Wat een goede familie heb jij gekozen. Top. Jullie maken er daar wel een actieve vakantie van. Noem eens iets dat je gedaan hebt dat je nog nooit eerder in je leven gedaan hebt.
2: We hebben hier al door de rijstvelden gewandeld.
0: Wauw.
2: We hebben ook zo zelf kokosolie gemaakt.
0: Huh? Zelf kokosolie maken?
2: De jongens moesten dan de kokosnoot openmaken en dan de vrouwen moesten dan de kokos eigenlijk kneden zodat die olie daaruit kwam.
0: Wat? Je moet dat echt persen?
2: We moesten dat dan koken. Ja, we moesten dat echt persen. Dus de olie uit die noot eigenlijk wat persen, ja.
0: Dat is wel heel cool. Oké, dat zijn coole ervaringen. Ik snap het helemaal dat je daar zit en ik hoop dat je er de tijd van je leven beleeft. Maar ik hoop dat er ook een beetje ruimte voor ontspanning is. Het is ook zo de plek voor een beetje wellness te doen. Kan dat ook daar?
2: Ja, absoluut. We hebben hier al meerdere massages laten doen. Het is hier fantastisch.
0: Kijk, goed. Je had ook gestuurd dat een van je absolute hoogtepunten een lokaal schooltje bezoeken was. Waarom? Kan je dat eens uitleggen?
2: Omdat ze hier eigenlijk met heel weinig middelen en vooral ook financiële middelen toch zo'n mooi schooltje hebben kunnen maken. Want het was aan jongens en meisjes apart voor het geloof. En ze moesten ook wel samen slapen. De meisjes moesten allemaal samen slapen in een heel klein kamertje. De jongens moesten ook samen slapen in een klein kamertje. En dat was eigenlijk toch wel erg om te zien, omdat wij het in België dan zo goed hebben. Uh-huh. En dan dat zij het dan met zo weinig middelen toch het beste van proberen te maken. En dat vond ik wel heel mooi.
0: Maar Marleen, maar je bent echt een reis aan het beleven op alle mogelijke manieren. Dat is sportief, avontuurlijk, emotioneel. Je bent daar echt een openbaring aan het hebben, precies. Ik ga je daar vooral heel hard van laten genieten. Is er een plaat die ik voor jullie allemaal kan spelen om het daar nog leuker te maken?
2: Van Alphaville Forever Young.
0: Fantastische keuze. Geniet er ginder van. De groetjes aan het gezin.
1: Studio Brussel, worldwide.
3: Studio Brussel.

En van de No Broke Boys van Disco Lines en Tin Haché gaan we naar een ander type Lost Boys van Phoebe Bridgers. Vorige maand had zij aangekondigd dat ze in december in Vorst Nationaal komt spelen. Dat concert was direct uitverkocht. Dit is Phoebe Bridgers' Lost Boys.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. Ik blijf nog een volledig uur bij jou om je goed op weg te helpen op deze zoveelste warme maandag van dit jaar. Ik heb een jarige klassieker uit de jaren nul klaarzitten. Ook nog de gevoeligste rapper van het land. En meteen na het nieuws een band die al eens graag al hun kleren uitdoet. Behalve één strategisch gekozen sok.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwerpers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 9 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vort.
5: Er is een natuurbrand in Limburg. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen is er vannacht een natuurbrand uitgebroken. Rond 4:30 leek de brand onder controle, maar nu is er opnieuw rook gezien. En dus rukt de brandweer opnieuw uit.
6: Wij gingen sowieso opnieuw ter plaatse gaan. Dat was afgesproken vannacht, het vuur was geblust. Maar we weten, heidebranden, natuurbranden, die zetten zich ondergronds. Allee, blijven die woeden, dus daar moet je echt langdurig gaan blussen. Maar nu zijn we wel vervroegd teruggekeerd, omdat we opnieuw meldingen krijgen van brandgeur. Mensen zien terug wat rook en nu zijn we onderweg. Weg, met opnieuw een peloton bosbrandwagens.
5: In mei vorig jaar was er in hetzelfde gebied ook al een grote natuurbrand. In Schaarbeek in Brussel is een grote brand in een appartementsgebouw onder controle. Het vuur brak vannacht uit in het wassalon op de gelijkvloers. Zo'n 30 bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. Gewonden zijn er niet, maar de schade is wel groot, zegt de Brusselse brandweer.
7: Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in een enorm groot wassalon, waarvan een gedeelte in het achtergebouw in brand stond. 11 appartementen die zijn geëvacueerd geweest. Een 30-tal bewoners werd opgevangen op straat, gezien de temperatuur was dat te doen. En gelukkig zijn er geen gekwetsten te betreuren.
5: En 2 bewoners worden door de gemeente opgevangen omdat ze niet terug kunnen naar hun appartement. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park films.
8: After careful consideration, I've decided not to endorse your park.
5: Hij speelde mee in heel wat televisiereeksen en Hollywoodfilms. En hij had ook vaak kritiek op de filmindustrie.
9: I love movies, but show business, the business side of it, is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money's not a good thing when it comes to the arts.
5: Het is bekend dat hij een zeldzame vorm van bloedkanker had, maar volgens zijn familie zou hij daar niet aan overleden zijn. Hij werd 78 jaar. En ook egels hebben last van de hitte van de afgelopen weken. In het opvangcentrum in Herenthout in de Antwerpse Kempen vangen ze nu 100 verzwakte egels op. Door de hitte vinden de moederegels te weinig water, waardoor ze geen melk meer maken. De jonge egels komen zo verzwakt en uitgedroogd binnen. Je kan ze wel zelf helpen, zegt deze verzorgster.
10: Er zijn heel veel mensen die hier egeltjes binnenbrengen en die gewoon in hun tuin hebben gevonden. En heel dikwijls zijn die uitgedroogd of verzwakt, hè, door allerlei redenen waarom. Dus de hitte. En het helpt echt enorm om lage schaaltjes water waar ze aan kunnen in de tuin te zetten. Niet alleen voor egels, maar ook voor vogels, andere dieren. Die kunnen daar zeker nu de gebruik van maken.
5: En het wordt opnieuw een zonnige en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
11: Tegels, nachtdiersteen, parket in Permo.
12: Sam staat op.
13: Sam de Bruin.
0: 1 kous ter hoogte van de schaamstreek. Dat is het enige dat Red Hot Chili Peppers dragen op warme dagen als vandaag. Can't stop op deze maandagochtend.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop from Red Hot Chili Peppers. Studio Brussel. Sam, stop up. Ik zou zweren dat de jaren nul gewoon eergisteren nog bezig waren. Maar blijkbaar is dat al een paar decennia geleden. En ik werd vanmorgen nog eens met mijn neus op die feiten geduwd toen ik zag dat we vandaag de 20ste verjaardag al vieren van het debuutalbum van Lily Allen. Ooit ontdekt op een van de eerste sociale media, MySpace. Voor de oude mensen die luisteren, jullie kennen dat. De jonkies hebben geen idee waarover dit gaat. Maar sindsdien gewoon een legend geworden, Lily Allen. Op dat eerste album, All Right Still, staat onder andere deze smile. Ken je uiteraard. De eerste grote hit was dat van Lily Allen. Na 20 jaar nog steeds zo goed en zo tof om te horen. Ook deze LDN ken je van voor naar achter. Het is echt zo Lily Allen zoals we ze altijd zijn blijven liefhebben. Het zijn altijd best vrolijk klinkende deuntjes. Maar dan als je naar die teksten luistert, ja, dat zijn lyrics die toch een pak donkerder en sarcastischer zijn. Classic Lily Allen. Ook vandaag is het nog niet verleerd, want dit jaar bracht ze haar vijfde album West End Girl uit. Dat was haar eerste project in 7 jaar. En ook daarmee heeft ze DuPont vlotjes binnengekomen. Deze Pussy Palace staat op dat laatste album. Gaat over haar ex-man David Harbour. Die ken je misschien als Hopper uit de Netflix-serie Stranger Things. Heeft zijn vuil boekje van open gedaan. Ze neemt nooit een blad voor de mond, Lily Allen. En dat blijft ook 20 jaar na haar debuut nog zo. Het is een icoon. Ik denk dat we dat zo mogen zeggen. Goed bezig dus, Lily Allen. En gefeliciteerd met de verjaardag van je debuutplaats.

zwangere Guy met Loin DC. Het is maandagochtend 9:15, maar jullie hoofd zit al helemaal in festivalsfeer. Stijn stuurt, de vrijdag van Suikerrock wordt zo goed. En Stijn uit Antwerpen, dat was Stijn uit Antwerpen, Stijn uit Maldegem, die is nog aan het nagenieten. Die laat weten dat hij nog aan het bekomen is van het schitterende Cactusfestival met topoptreden.

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Studio Brussel, live.
4: Van onze festivals we op de radio spelen. We doen dat aan de hand van de festivalroulette waar jij aan mag draaien.
5: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
6: Stuur nu Festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: The Fear van Ben Howard. Goedemorgen, het is maandagochtend 13 juli, 24 over 9. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Dag Jean, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sam.
0: Jean, jouw allereerste festivalervaring, is dat al lang geleden?
2: Dat is al zeer lang geleden.
0: Spreken we over jaren of decennia?
2: Nee, maar tweede.
0: Ah ja, okay. Dat is goed. We gaan er niet verder op ingaan. Weet je er nog iets van jouw allereerste festivals? Hoe dat ging, wat die sfeer was?
2: Dat was Torhout, eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Ja, daarmee verklap je al hoe lang het geleden is eigenlijk. Hè? Torhout, dat is al even voorbij. Hè?
2: Ik denk dat er al een 4 voor staat.
0: Ik snap het helemaal. Zullen wij nog eens samen in de live muziek duiken met de festivalroulette, Jean?
2: Doe maar.
0: Oké, dat is goed. Het is heel simpel, je weet het. Er zitten 3 live nummers in de roulette. Als je het bij de eerste draai al goed vindt, dan gaan we meteen dat nummer spelen. Als je liever iets anders wil horen, dan kan je nog 2 keer proberen. Maar die 3e keuze is je laatste kans. Daar houdt het op. Dus dat is een klein risico dat het inhoudt. Zal ik voor jou de eerste keer al eens draaien?
2: Doe maar.
0: Oké, hier gaan we. We kunnen gaan voor dit.

0: Yes, you do. Hey there, Delilah van Plain White Tees. Dat is er ook eentje van bijna twee decennia geleden. Hè. Dat is van de jaren nul. Wat denk je daarvan?
1: We gaan doordraaien, denk ik.
0: Ja? Oké, dan gaan we dat doen.
1: Ja, absoluut. Yep.

0: Je zou kunnen denken dat ik ze gekozen heb, maar het is puur toeval. Het is er nog eentje uit de jaren nul. Use Somebody van Kings of Leon. Altijd goed live, hè? Wat denk je, Jean?
1: Er zijn twee vervalken, maar we gaan voor de derde optie.
0: Dat is gevaarlijk, hè? Ja. We gaan eens luisteren.
1: Nee, maar ja, goed, hè?
0: Dat is het leven, zo gaat dat inderdaad. Hier ga je, dit gaat het worden.

0: These Are The Days. Ooit op Rock Werchter gestaan, onder andere. Is dat iets dat je kan bekoren, Jean?
1: Ja, dat kan mij bekoren.
0: Ah, dat is
1: geen probleem.
0: Het zijn gitaren en die zijn ook zeer strak live. Daar gaan we nu van genieten. Maak er een fijne dag van. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

2 van Generation en Young Lean. 5 jaar geleden waren de Bee Gees plotseling opnieuw deel van de zomerse dansvloeren door een nieuwe versie van hun tijdloze More Than a Woman. Zo zwoel, zo zomers, zo zonnig en sexy. Doe 3 minuten je ogen dicht en denk aan een heerlijk briesje op een strand op Ibiza.

0: De Haunted Youth heeft zoveel zieltjes gewonnen op Rock Werchter. Ik raakte de barn zelfs niet binnen. Herkansing krijg je aan het einde van de zomer op Krammerok.
1: Café Danvers, open air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven Van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Droomclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info, cdaoa.com. Café Danvers Open Air, samen met Studio Brussel.
2: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

Jawel, we maken er het beste van op deze maandag met Happy van Pharrell Williams. Wanneer twee uiterste muzikale generaties elkaar ontdekken, dan kunnen er prachtige dingen ontstaan. Olivia Rodrigo langs de ene kant en Robert Smith van The Cure langs de andere kant. Dit is het prachtige What's Wrong With Me.

Het is een vraag die je niet moet beantwoorden. Laat dat duidelijk zijn. What's my age again van Blink 182? Ik heb hier nog een goede drum staan. Lekker chill, lekker rustig. Ideaal voor deze warme maandagochtend. Dit is Blue.

0: En zo zijn we goed begonnen aan de maandag met Starlight van Muse. Kenneth ploetert met plezier met jullie verder na het nieuws van 10 uur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
8: Het nablussen van de natuurbrand in Limburg zal nog lang duren. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog steeds aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand uitbrak. Zo'n 8 hectare natuur is ondertussen verwoest. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden, zegt kapitein Dimitri van Op den Akker van brandweerzone Oost-Limburg.
9: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
8: En door een andere natuurbrand in Frankrijk in het bos van Fontainebleau bij Parijs konden een tijdje geen hoge snelheidstreinen rijden van het noorden naar het zuiden. De brand had namelijk spoorwegkabels beschadigd, maar die zijn intussen hersteld. Het zorgde voor grote vertragingen, waardoor ook de Vlaamse Margot urenlang vast zat op een TGV vanuit Marseille.
10: De meeste mensen hebben zich op de grond gelegd of op de stoel en ik reis gelukkig alleen. Maar er waren ook wel wat mensen aanwezig met kinderen, dus de temperaturen veel goed mee. Ik denk dat ik het voor de eerste keer koud heb gehad in een week. Dus ook s'nachts is de airco gewoon blijven werken. En dus ik denk voor mij, die alleen reizen, was dat nog wel grappig. Maar ik denk dat er andere mensen zich wat meer hebben moeten aanpassen.
8: De brand brak er gisterenmiddag uit en zo'n 400 brandweerlieden proberen die nu onder controle te krijgen. Het is ook de eerste keer dat ze in die regio blusvliegtuigen inzetten. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de Jurassic Park films.
11: Hammond, after careful consideration, I've decided not to endorse your park.
8: Hij speelde mee in heel wat televisiereeksen en Hollywoodfilms en hij had ook vaak kritiek op die filmindustrie.
12: I love movies, but show business, the business side of it is no interest. I don't care what the box office is this week, but the product is interesting. Money is not a good thing when it comes to the arts.
8: Het is bekend dat hij een zeldzame vorm van bloedkanker had, maar volgens zijn familie zou hij daar niet aan overleden zijn. Hij werd 78 jaar. In de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden gevallen door Oekraïense droneaanvallen. Dat zegt de gouverneur van Moskou. 5 anderen raakten gewond. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een dode gevallen. De laatste tijd voert Oekraïne steeds meer aanvallen uit op Rusland. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. Het wordt opnieuw een zonnig en warme dag vandaag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En tot en met donderdag krijgen we hetzelfde weer.
5: Studio Brussel.
1: Kenneth Bert.
0: Sinead O'Connor is onsterfelijk geworden door haar versie van Nothing Compares to You. Maar het is Prince die het nummer ooit schreef. En we gaan luisteren naar zijn versie.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

het ook is deze ochtend. We gaan meesurfen op een zalige muzikale golf. En het kan alleen maar helpen. Het gaat al deugd doen bij The Wave van Jungle.

Het is nu precies alsof de jaren 70 terugkomen. Met de broek met wijde pijpen, wat bakkenbaarden ertussen. Maar nee, je hoort gewoon een nieuw nummer. 2026 vooral van Lenny Lenny. She Only Loves You in the Summertime.

0: We zoeken de rust op zometeen samen met Lord and Royals.
1: Richie, citroen uit framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Coke Yellow.
5: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Studio Brussel.

Als het goed is, heb je al intensief kunnen kennismaken met het nummer Good Genoeg van Kitsch Creek, Bloemengarden en Shirin David. En de tekst is ook niet zo moeilijk, dus normaal gezien zou je nu ook gewoon moeten kunnen meezingen. Doe Beest Good Genoeg.

0: coming back to you.
1: Dit is een nieuwe nummer 1 in de afrekening. The Peaches met Edge of the Earth. En dan denk je misschien, dat nummer is toch niet zo nieuw meer. Maar heel populair is een nummer sinds het in de soundtrack staat van de serie Off Campus. En nu dus nummer 1 in de afrekening.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel.

0: Ik wil jou graag laten kennismaken met de nieuwe hotshot deze week. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Een weekend vol festivals is nog maar net voorbij en er komt er weer al één aan. Over een paar dagen begint het eerste weekend van Tomorrowland. En wie gaat daar voor het eerst in zijn carrière draaien? DJ-legende Calvin Harris, grote headliner, mag het festival zelfs afsluiten op zondag. En daarom verdient hij het ook al om de hotshot deze week aan te leveren. Je hoort Calvin Harris samen met de Ierse zangeres Jazzy en een nummer Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit... deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

We gaan weer een hete week tegemoet. En qua vibe hoort er ook een beetje samba bij. Wat een geluk dat je nu Junior Jack hoort met E Samba.

0: Na het nieuws van 11 uur kan er verder gedanst worden, dat is sowieso beloofd.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
1: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten... No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 11 uur.
9: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Voort.
10: Het nablussen van de natuurbrand in Limburg zal nog lang duren. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog steeds aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand uitbrak. Zo'n 8 hectare natuur is verwoest. Verschillende brandweerzones doen er alles aan om de brand onder controle te houden.
11: Op dit moment zijn we eigenlijk aan het nablussen en hebben we eigenlijk allemaal rookpluimpjes en kleine vlammetjes. Het is meer een grondvuur nu, het zijn de humuslagen die aan branden zijn. De onherbergzaamheid van het terrein maakt dat we heel moeilijk vooruit kunnen. We gaan hier nog een hele tijd bezig zijn.
10: In de Brusselse gemeente Laeken is gisteravond laat iemand uit het raam gevallen van op de 4e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Als je online je belastingaangifte voor de personenbelasting nog moet doen, dan heb je nog wat extra tijd. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom is de deadline verschoven, vertelt de overheidsdienst Financiën.
12: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
10: Tot nu toe hebben al meer dan 2 miljoen mensen hun aangifte personenbelasting online ingediend. De grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn meer dan 10 brandhaarden gevonden. De brand heeft al 1000 hectare bos vernield. Tientallen woningen zijn ontruimd. De snelweg naar het zuiden is afgesloten. En het treinverkeer is verstoord. De Vlaamse Margot de Vos moest daardoor de nacht doorbrengen op de TGV.
13: Er heerste een grappig gevoel van samenhorigheid onder alle mensen. Dat op de trein zaten, er was toch geen alternatief. De meeste mensen hadden zoiets van, ja, we zitten hier nu, we kunnen er toch niks aan doen. We maken er het beste van. Dus over het algemeen, nee, geen paniek. Gewoon blij dat we veilig hier zijn en we zullen wel thuis geraken, zeker. Al is het mijn dagje vertraging.
10: 500 brandweermensen proberen de brand te blussen. De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Sam Neill is overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol als de wetenschapper Alan Grant in de Jurassic Park films en majoor Chester Campbell in de serie Peaky Blinders.
14: I don't trust any of yous until you earn my trust. God help those who stand in our way.
10: Sam Neill werd 78 jaar. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag met 23 graden aan zee en tot 32 graden in de rest van het land. En we krijgen tot en met donderdag hetzelfde weer.
8: Studio Brussel.
1: Kenneth Bert.
0: We gaan samen op toeristische uitstap richting het zuiden, richting Pompeii, samen met de gasten van Bijstiel. En het is ook nog eens met een romance erbij.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Editors. Ze zitten op een nieuw goed elan. Dat hebben ze gisteren ook nog getoond tijdens een concert op Cactus Festival in Brugge. Het waren de nieuwe oude Editors. En dat mogen ze verder deze zomer nog eens bewijzen op Suikerrock en de Lokerse Feesten. Dit zijn ze met een nieuw elan en tegelijk een oude vibe. The Rush van Editors.

ik heb het gevoel dat Bazaar bezig is met een soort charme-offensief in Nederland. Ze hadden al het nummer Nacht in Amsterdam uitgebracht. En nu hebben ze een nummer uit samen met de Nederlandse rapper Sef, die daar alleszins zeer populair is. Je hoort ook nog de Belgische producer Faisal in het nummer Ooit komt er een dag van Bazaar.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

Sexy Boy van Air. Voor iedereen die houdt van cinema en ook van Air. Ik kan je aanraden om naar VRT Max te gaan en daar de cultfilm The Virgin Suicide te gaan checken. Een film van Sofia Coppola met een soundtrack gemaakt door Air. Je hoort ondertussen Berre met Thrill of It All.

0: hoor ik daar ergens in de verte een barbecue aangestoken worden.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Als jij deze voormiddag een klein beetje oplet, dan kan je zomaar 100 euro aan barbecue-budget winnen. Daar kan je echt al een goed etentje mee geven. Voor het hele gezin, of voor een hoop vrienden, of voor jezelf als je echt in een vreedbui bent. Zometeen speel ik Temperature van Sean Paul. Daar is één woord in weggegrild. Als jij kan raden welk woord en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan maak je kans op 100 euro aan barbecue-budget. Sean Paul begint eraan, dus let goed op.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm?

0: Temperature gaat weer omhoog onder begeleiding van Sean Paul. En het kan iemand zelfs 100 euro aan barbecue-budget opleveren. Een zeer goede voormiddag, Michiel.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welk woord was er weggegrild bij Sean Paul?
1: Warm.
0: Warm, we gaan even checken in het nummer zelf. Warm, helemaal juist, Michiel.
1: Jepla.
0: Jij weet gewoon een barbecue-budget van 100
1: ja,
0: euro.
1: Dadelijk.
0: Hoe goed is dat?
1: Merci.
0: Wat een heerlijk begin van deze werkweek. Supergoed. Wie moet daar zeker bij zijn bij jou?
1: Mijn verbouwingen zijn bijna gedaan, dus ik ga al mijn vriendjes dat helpen en mijn zeker uitnodigen.
0: Heerlijk, wat een goede timing. Kan je iedereen bedanken voor al hun harde werk. Ben je een goede barbecuer?
1: Ik veronderstel van wel, ik vind dat zelf toch, dus...
0: Oké, niet te veel aangebrand vlees en zo verder.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké, dan wordt het een heerlijke barbecue bij jou thuis. Veel plezier daar, hè.
1: Ja, merci.
0: Dag, Michiel. Doei.

Bleach 93 is een band uit Ierland en de UK. Een van de gitaarbands om in de gaten te houden. En ze mochten gisteren bijvoorbeeld nog optreden op Cactus Festival in Brugge. Dit is Ceiling van Bleach 93.

0: Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: De natuurbrand in Limburg is nog niet voorbij. In het Mechelsbos in Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand is uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn nu opnieuw onder controle, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
8: Wij verwachten geen uitbreiding meer, dus dat het bij die 8 hectare gaat blijven. Waar we nu nog ons werk aan hebben als brandweer, is het feit dat in dat Mechelsbos ook turflagen zijn. Het zijn de turflagen vooral die nu nog branden, nasmeulen, warmte in zich houden. En daar zijn we ons nu op aan het focussen om dat op te lossen.
7: In Frankrijk is de zware bosbrand in Fontainebleau ten zuiden van Parijs mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is ook afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
9: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken.
7: Als je online je belastingaangifte voor de personenbelasting nog moet doen, dan heb je wat extra tijd. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom is de deadline verschoven, vertelt de overheidsdienst Financiën.
10: Er zijn technische problemen geweest bij onze toepassingen op vrijdag. Die problemen hebben toch een verdere impact gehad de dagen daarop, dus afgelopen weekend. En die kunnen soms nog voor problemen zorgen. Wij begrijpen dat dat vervelend is, zeker zo dicht bij de deadline. Dus gaan we die verschuiven naar komende zondag, tot en met 19 juli.
7: Zo'n 2 miljoen mensen hebben hun belastingaangifte online al ingediend. In de buurt van de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doorgevallen door Oekraïnse drone-aanvallen, dat zegt de gouverneur van Moskou. 5 anderen raakten gewond. In totaal heeft Rusland 81 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald. Ook meer naar het zuiden, aan de grens met Oekraïne, is een doorgevallen. De laatste tijd voert Oekraïne steeds meer aanvallen uit op Rusland. Die zijn gericht tegen militaire doelen en energieinstallaties. En de olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, na ruzie over de blokkade van de straat van Hormuz. De prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen gestegen tot zo'n 69 euro voor een vat. Dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. Die gestegen olieprijzen zullen binnenkort ook voelbaar zijn als je wilt tanken. Hier en daar wat wolken, maar meestal zonnig en tot 32 graden vandaag. Morgen en de dagen erna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer. Vanaf vrijdag wordt het een aantal graden frisser.
4: Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
5: Deze middag gaan we groot dromen, want dat mag af en toe wel eens volgens Blackwave. Je hoort ze met Big Dreams en de playlist blijft ambitieus daarna.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

hoop dat jij een heerlijk gezapige lunch kan hebben op deze maandag. Samen nu met Leon Bridges. Hij hangt hier alleszins de charmeur uit met zijn nummer Better Man. Laat het smaken allemaal.

0: voor iedereen die graag naar Tomorrowland wil gaan. Morgen is jouw dag.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Vorig jaar was een heel dramatisch beeld. De mainstage van Tomorrowland die in no time in de vlammen opging, nog voor het festival begon. Hopelijk wordt het dit jaar een heel vrolijke editie zonder tegenslagen. Alleszins, dat grote feest begint dit weekend terug. En jij maakt gewoon kans op Full Madness passen voor Tomorrowland. Voor jou en iemand naar keuze. Dat is dus 3 dagen lang feesten. Als jij morgen luistert naar Studio Brussel, dan maak je kans. We gaan luisteren naar de Franse DJ Huguel, die ook op de line-up staat van Tomorrowland. Hij heeft een zomers nummer gemaakt samen met de Amerikaanse zangeres Ultra Nate. Je hoort Moving to the Sun.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.

0: Florence and the Machine is euforisch. Zometeen hopelijk jij ook bij Dog Days Are Over.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.

0: Festivalroulette.
1: Zometeen gaan we samen naar live muziek luisteren. Er is nog één probleem. Ik zoek nog iemand die wil bepalen naar welk nummer we precies gaan luisteren. Als jij je geroepen voelt om aan de festivalroulette te draaien en het live nummer te kiezen deze middag, dan nodig ik je uit om iets van je te laten weten in de app van Studio Brussel. Ondertussen hoor je Kids With Buns met Car Crash.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: het leven is soms een loterij. Je weet nooit wat het leven exact brengt. Er is maar één zekerheid deze middag. Er komt een live nummer aan. Maar welk nummer dat wordt, dat moet nog bepaald worden.
1: De festivalroulette.
0: Maar zeer, goedemiddag. Emma.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is die nieuwe week voor jou begonnen?
2: We zijn eigenlijk onderweg van Dardenne terug naar Rees.
0: Oké,
2: kijk. We zijn op de kerst geweest naar Dardenne, ja.
0: Hoe was het?
2: Het was heel plezant, ja. Met 6 vrienden aan de Semois en zonneke, kon je beter.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En het wordt nog beter, want we gaan er iets leuk van maken deze middag. Zo meteen ga jij draaien aan de festivalroulette. Daar komt een live nummer uit. En jij kan dan kiezen om dat nummer te laten spelen op de radio of om nog eens verder te draaien tot je het live nummer van je dromen vindt. In totaal mag je 3 keer draaien. Ça va?
2: Oké, heel goed.
0: Als jij de woorden draai maar uitspreekt, dan beginnen we er meteen aan.
2: Oké, draai maar.
0: Yes. Och, oei, ik hoorde je al zeggen. Nee, geen fan van Dua Lipa. Toch liever iets anders.
2: Oh, ik denk dat er nog iets beter aankomt.
0: Oké, okay, waar hoop je precies op? Zijn er zo dingen dat je denkt van deze stijl? Of?
2: Ik hoop eigenlijk dat Mumford & Sons erbij zit. Omdat we die vorige week live hebben gezien op Rockwester.
0: Dat snap ik.
2: En dat wel heel mooi was. Dus.
0: Dat snap ik. We zullen zien wat er nog uitkomt.

0: Hey man, het is geen Mumford & Sons, maar het klinkt wel als een feestje bij New Order met Blue Monday. Wat denk je?
1: Ja, dat is ook niet slecht, maar ik ga misschien toch voor de zekerheid nog een keer luisteren naar het laatst.
0: Oké, je weet dat je daar niet mee terug kan, dan moeten we naar dat nummer luisteren.
1: Ja.
0: Oké,
1: ja, dat is goed.
0: We wagen het erop.
1: Ja.

0: prachtig. Dat look you give that guy van Eels, daar kan je mee leven, Emma.
1: Ja, zeker. Een heel mooi liedje. Ik ben blij dat ik heb doorgedraaid.
0: Oké, dat is keigoed. Ik wens je nog een goede rit naar huis. Hoeveel uurtjes of hoeveel minuten zijn jullie nog onderweg?
1: Nog 1 uur en meteen terug thuis.
0: Oké, keigoed. Dan wens ik jullie veel succes en geniet van jouw live nummer, mag ik toch wel zeggen. Eels met That Look You Give That Guy. Nog een fijne maandag.
1: Dank u wel.
2: Doei. De Festivalzender.

0: Billie Eilish gaat zo meteen ook lunchen, ook al is dat bij haar vooral figuurlijk. Het heeft met een crush te maken.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorre in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister morgen naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

de hand. Het Youth is een topzomer aan het meemaken. Ze speelden nog een van de beste concerten. Open Rock Werchter een tijd terug. En gisteren mochten ze op Cactus Festival 1 Brugge optreden. 's Avonds net voor Editors. Dit zijn ze met Forget Me.

Deze middag wordt een stuk leutiger gemaakt door de Amerikaanse band Redbone met een nummer uit de jaren 70. Come and get your love. Laat de zon maar schijnen en geniet van dit heerlijke nummer van Redbone.

0: betekent ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
7: Een scout raakte ernstig gewond op kamp. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt na aanval van een brug. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. Hij zou geprobeerd hebben om in de rivier Verwaand te springen, maar is op de oever terechtgekomen. Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
8: In Verwaand is dit weekend een jammerlijk ongeval gebeurd. Daarbij is een jonge man van een brug naast een kampterrein gevallen. De man in kwestie is als fourier aanwezig op een kamp en raakte gewond. Gelukkig contacteerde zijn medefouriers onmiddellijk de hulpdiensten. De man in kwestie stelt het ondertussen goed en de groep krijgt de nodige ondersteuning van ons, waar nodig.
7: In het Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er vannacht een natuurbrand was uitgebroken. Zo'n 8 hectare natuur is intussen verwoest. Er waren vanmorgen nieuwe opflakkeringen, maar die zijn intussen ook onder controle. De brandweer focust zich nu nog op de turflagen in de grond die nog branden of nasmeulen. De bosbrand in de buurt van Parijs in Frankrijk is mogelijk aangestoken. In Fontainebleau, dat is ten zuiden van Parijs, heeft een zware bosbrand intussen al bijna 1000 hectare natuur verwoest. Tientallen woningen zijn ontruimd, de snelweg naar het zuiden is afgesloten en ook het treinverkeer is verstoord. En de brand is vermoedelijk aangestoken, zegt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
9: In de omgeving van Fontainebleau zijn 900 mensen geëvacueerd uit voorzorg. Het vuur sloeg gisteren al wild om zich heen en afgelopen nacht ging het nog sneller. Tussen de 800 en 1000 hectare aan bos is in de as gelegd. En dat is nog nooit vertoond in het gebied rond Fontainebleau ten zuiden van Parijs. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 10 plekken tegelijk. Dat doet vermoeden dat het is aangestoken.
7: Als je online je belastingaangifte zelf indient, krijg je daar iets meer tijd voor. Door technische problemen konden veel mensen de voorbije dagen niet inloggen op MyMinFin en TaxOnWeb. En daarom geeft de Belastingdienst 4 dagen extra. Je online aangifte moet nu ten laatste op zondag 19 juli ingediend zijn. De precieze oorzaak van de dodelijke brand in een bar in Bangkok in Thailand is nog onduidelijk. Er kwamen zeker 27 mensen om het leven, 20 mensen zijn nog in kritieke toestand. Getuigen zeggen dat er minstens 1 nooduitgang geblokkeerd was en de isolatie aan het plafond van de bar zou de brand versneld hebben. Deze Nederlandse man was in de buurt toen de brand uitbrak.
10: Wat ik daar zag was echt heftig. Overal kwamen ambulances, brandweerwagen, politie en militairen aan om hulp te verlenen. Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald. Sommigen werden gewikkeld in folies en dan in ambulances afgevoerd. Na een kwartier en een half uur werden er witte schermen geplaatst waar de overleden slachtoffers werden gebaard en geïdentificeerd.
7: En de identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Zon en wolken vandaag en tot 32 graden in de Kempen. Morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer.
11: Tegels.
12: Nachtdiersteen.
11: Parket. In Bermo.
13: Studio Brussel.
14: Kenneth Bert.
6: Moonai komt erbij voor de gezelligheid. Een Belgische artiest met een chille gitaar. Dat doet deugd op maandagmiddag. Thinking About Leaving.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Ik wil je graag laten kennismaken met Dean Turnley, een Australische producer en DJ die jou nu zal laten dansen met het nummer Acting Tough. Je zal het in veel DJ-sets horen passeren deze zomer. En Dean Turnley passeert zelf op Pukkelpop volgende maand.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Studio Brussel, live.

0: Voor iedereen die even wakker geschud moet worden, komt Sum 41 to the rescue zometeen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens.

0: de zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
0: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World.

Donderdag moet Young Yellow weer aan de bak. Dan gaat hij optreden op Rock Herk Encore. Een extra festivaldag georganiseerd door Rock Herk. En nu gaat hij er ook al rappen. Je hoort Young Yellow met Koppegaard.

Als de zon schijnt, dan komt de Australische singer-songwriter Courtney Barnett buiten met haar gitaar, zonnecrème op het gezicht, zonnebril aan en doorgaan tijdens deze Dead Fox van Courtney Barnett.

Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, High, I Hate Models, Mal P, Marlon

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
1: Richie.
3: De genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...
4: VRT Zomerhit.
3: Studio Brussel.

Vroeger maakte Angèle muziek die soms heel lieflijk klinkt. Maar sinds kort is ze bezig met allemaal nieuwe muziek op de wereld los te laten. En dat klinkt toch echt meer als een ruige avond uit tot een gat in de nacht. Zoals deze Dile van Angèle.

Bert van Steenbergen komt er zeer binnenkort aan. Hij is jouw gezelschap nog voor de rest van deze namiddag. Met heel veel muziek erbij ook. En voor het nieuws van 2 uur passeert de band Mercy nog. Met heel veel soul in hun nummer Man. Maak er nog een zeer goede maandag van. En geniet nog van deze Mercy. Voor het nieuws.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 2 uur. Goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek.
10: In Gent komen er 3 zwemplekken in open lucht bij. Vanaf 13 augustus kan je op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. Aan de Schipperskaai, aan Portuschanda en in het Keizerpark in Gent. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zwemmen is wel op eigen risico, want er zullen geen redders zijn, zegt schepen van ruimte Joris van den Broeke.
11: Daarom mogen kinderen onder de 10 jaar niet in zwemmen. Vanaf 10 jaar is het wel toegelaten, zij tot 12 jaar onder begeleiding. Er zal wel sfeerbeheer aanwezig zijn. We zorgen ook voor extra vuilbakken, er is ook sanitair. Maar het is en blijft wel zwemmen in open water op eigen risico.
10: Op een van die plekken kwam vorige week nog een jongen van 19 in de problemen in het water. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zwemplekken blijven open tot 30 augustus. In de provincie Namen is zaterdagnacht een begeleider van een Vlaamse scoutsgroep gewond geraakt nadat hij van een brug was gevallen. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. Hij was mee als fourier om te koken op kamp. Hij zou geprobeerd hebben om in de rivier Verwaan te springen, maar is op de oever terechtgekomen. Andere begeleiders hebben meteen de hulpdiensten gebeld. De man stelt het intussen goed, zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen, en de scoutsgroep krijgt extra ondersteuning. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel doen om leeftijdsgrenzen in te voeren op sociale media. Experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De Commissie gaat nu bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Die mentale verandering zal ook tijd vragen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Net zoals ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
12: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
10: En de olieprijzen zijn opnieuw flink gestegen nu de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, na ruzie over de blokkade van de Straat van Hormuz. De prijs van een vat ruwe Brentolie is vanmorgen gestegen tot zo'n €69 voor een vat. Dat is het hoogste niveau in 3 weken tijd. De gestegen olieprijzen zullen binnenkort ook voelbaar zijn als je wilt tanken. Zon en wolken en tot 32 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer.
7: Brussel.
6: Bert van Steenbergen.
8: Jij, ik, een zonnige maandag in muziek van Fugees, Somber en Intergalactic Lovers. Dat is een ideale combinatie.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

blijft een van mijn favoriete Belgische nummers, denk ik. Intergalactic Lovers en Delay. Zometeen Fugees, Ready or Not? Dat is de vraag. Bij Somber, wel, ja, daar weet hij het wel. My Body...

klaar voor de nieuwe week. Het is intussen natuurlijk al maandag namiddag. Je bent alweer door een heel stuk van de maandag geraakt. Dus goed bezig. Zometeen komt Oscar in the Wolf. Studio Brussel. Na het solowerk van Brandon Flowers. Dat zo anders klinkt dan ik me ooit had kunnen inbeelden. Brandon Flowers en Plans. Goedemiddag.

0: soms wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Life is music.
4: Hey, what's up? This is Todd,
5: Matt, this is Chris,
6: and we are Three Wars Down.

0: een klein beetje rust van alle WK-gekte. Maar morgen zal het wel weer overal zijn. Studio Brussel. Dan is er de eerste halve finale woensdag, dan de andere halve finale. Met daarin Engeland, het land waar supporters altijd zeer spitsvondig zijn in supportersliederen verzinnen op basis van bestaande nummers. En ja, ze genieten ook gewoon van de grootste classics van henzelf. Ze zingen bijvoorbeeld Wonderwall, wel al eens keihard na een wedstrijd. Dat deden ze op dit WK al eens, waarbij kapitein van de ploeg Harry Kane zo hard meeschreeuwde dat zijn stem er nogal de gevolgen van droeg. En het interview na de wedstrijd dan ook wel bijzonder grappig was.
1: Ja, yeah, het was een crazy game. We had to fight. We had to find something.
0: Ja, dat zijn de gevolgen dus van Wonderwall meeschreeuwen op het WK voetbal. Zijn stem is intussen wel al prima hersteld voor die halve finale overmorgen. Dat is geen probleem. Een ander nummer dat veel passeert bij die Engelsen is Hey Jude. Je moet het soms niet al te moeilijk maken natuurlijk. Sterspeler Jude Bellingham. Natuurlijk krijgt hij Hey Jude van de Beatles.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza. Hey.

0: En zo kan je nog minutenlang doorgaan. Je gaat misschien wel in je hoofd doorgaan. De komende minuten nog. Hey Jude, zometeen onze hotshot na Inhaler.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de kidnetwrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: These are the days. De dagen dat ons klaarmaken voor Tomorrowland.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat eerste weekend van dat waanzinnige festival zit er weer aan te komen. Vrijdag is zover. Dan gaan we er met Studio Brussel ook bij zijn. Vrijdag, zaterdag en zondag. En onze hotshot van deze week, die zal er ook bij zijn. In Boom, voor de allereerste keer ooit. En hij gaat meteen headlinen, afsluiten. Maar dat kan niet anders. Als je Calvin Harris bent. Absolute legende in de dance. Zijn zeer dansbare nummer met Jazzy is deze week onze hotshot Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

0: jezelf.
1: Daan en Aykunt is iets voor drie. Goedemiddag.
2: Studio Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
1: En ik wil een nummer voor je spelen dat ja, de laatste tijd, de laatste paar weken, eigenlijk sinds het uit is, constant in mijn hoofd zit. En een nummer dat ik ook gewoon wel blijf opzetten opnieuw. Dus het is mijn eigen schuld dat het in mijn hoofd vastzit, wel een beetje, denk ik. Maar ja, het is niet erg dat het vastzit in mijn hoofd. Want het is zo'n geweldig nummer van zo'n geweldige artiest die ook naar ons land gaat komen in december. En een artiest ja, die ook heeft gezegd dat daar een nieuw album bij zal horen. Dat album komt er al over, het is ongeveer een maand in augustus. Dan krijgen we het nieuwe album van Phoebe Bridgers. En in december gaan we ze live aan het werk zien in Brussel. En dit nummer is zo geweldig goed. Phoebe Bridgers, Last Boys.

0: Zes Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 3 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek.
4: De resultaten van de toelatingsexamens voor arts zijn bekend. Alle startplaatsen van de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Vorig jaar hadden enkele studenten gefraudeerd tijdens het examen, onder meer door artificiële intelligentie te gebruiken. Daarom was het examen nu met pen en papier en de strenge fraudemaatregelen hebben gewerkt, zegt de voorzitter van de examencommissie.
5: We hebben 6 kandidaten die uitgesloten zijn van dit examen omwille van onregelmatigheden en dat kan gaan van het bezit van een gsm of het dragen van een smart glass en dat is ontolereerbaar en is streng gesanctioneerd geweest.
4: In Gent kan je vanaf 13 augustus op 3 plaatsen zwemmen in open lucht. Aan de Schipperskaai, aan Portuschanda en in het Keizerpark. De stad heeft alle vergunningen en de kwaliteit van het water is getest en goedgekeurd. Er zwemmen is wel op eigen risico, want er zullen geen redders zijn en het is verboden voor kinderen onder de 10 jaar. Op één van die plekken kwam vorige week nog een jongen van 19 in de problemen in het water. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zwemplaatsen blijven open tot 30 augustus. De Europese Commissie zal na de zomer een voorstel doen om leeftijdsgrenzen in te voeren op sociale media. Experten pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De commissie gaat nu bestuderen welke platformen gevaarlijk zijn en hoe kinderen beter beschermd kunnen worden. Die mentale verandering zal wel tijd vragen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Net zoals ooit het geval was bij de gordel in de auto bijvoorbeeld.
6: It will take time to embed the cultural change, just as it took time to outlaw drink driving, just as it took time to use seatbelts in the cars. Great change never happens overnight. But when it comes to our safety, it is always worth it.
4: En in Ter Apel in Nederland willen hulporganisaties niet meer werken in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De laatste dagen lopen de spanningen er hoog op. Gisteren werd nog een man van 29 opgepakt na een vechtpartij. Ter Apel is een centrum waar asielzoekers zich moeten registreren en daarna moeten ze doorstromen naar een asielcentrum in Nederland waar ze kunnen verblijven. Maar overal in Nederland zijn er de laatste tijd veel protesten tegen asielcentra. Er openen er te weinig en dus geraken de asielzoekers niet weg uit Ter Apel. En dat leidt dus tot spanningen. Zon en wolken en tot 32 graden in de Kempen. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er ook kans op onweer.
1: Studio Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
2: Je krijgt voldoende energie voor de maandagnamiddag van Swedish House Mafia, van Bruno Mars en nu de Kabelka Brothers en Q-Tip.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Voor langs de film Apex is bekeken. Waar dit nummer van de Chemical Brothers prominent in zit. Ik had niet verwacht dat het echt zo'n gekke rol zou hebben in de film. Als je het nog niet gezien hebt, het is echt zeer verrassend. Deze zeer vlotte en gladde sound komt van Bruno Mars. Fysiek klein, maar groots in een show neerzetten. Heeft hij onlangs meerdere keren getoond in Amsterdam. Dit is All My Soul.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Misschien ben je de afgelopen weken alles naar de zee geweest of ben je het nog van plan deze vakantie? Dit is sowieso dan de ideale soundtrack. Erwtenbrekers.

0: Je bent vlotjes door die maandagnamiddag aan het raken. En ik heb voor zometeen de vriendelijke vraag to rock your body.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
3: Even bollen.
4: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
5: Studio Brussel, live.

0: Het kan zijn dat Sylvie Kreus deze week nog wel eens enthousiast goal zal roepen. Maar het zal niet voor de Rode Duivels zijn, alleszins. Aangezien we niet meer meedoen op het WK voetbal. Sylvie Kreus en Romeo Elvis.
1: Studio Brussel.
2: Live

Het is altijd geniaal als er van die goede muzikale families opduiken en de wereld veroveren. Broers Connor en Finn zijn dat aan het doen. Met de band Kyo's maakte indruk op Rockwerchter en nu op je radio. That's me.

altijd goed als Wetlek aftelt. 3, 2, 1, let's begin. Er valt wat te vieren voor Lily Allen. Niet alleen omdat ze de laatste jaren weer heel goed bezig is en een goed album heeft uitgebracht. Maar haar debuutplaat, die viert vandaag een bijzondere verjaardag. All Right Still is 20 jaar oud. Proficiat.

0: Lily Allen straks. Een prachtduet. Misschien wel het mooiste duet van het moment. Ik weet niet. Het zou kunnen. En goede beats die voor snelheid gaan zorgen. Na Toerist LMC.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
1: Ritchie, Belgische limonade.

als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mens uit. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Sana stuurt in de app dat ze ja, lekker blij nostalgisch wordt bij deze horizon van toerist Lemsi. Elke vrijdag en zaterdagavond in de zomer dan hoor je de beste zomerse dance op je radio in Un Summer Anthems. Dat zijn echt de perfecte dance tunes voor een zonnig weekend. En je krijgt elke week ook een guestmix van een grote naam, een grote DJ of producer. En je kan nu op VRT Max de guestmix van James Hype checken. Jawel, hij deed ook een guestmix voor Un Summer Anthems. Ga dus checken op VRT Max als je de selectie van James Hype wil horen.

Wie zeker goed lacht en laatst lacht nu, dat is Olivia Rodrigo. Niet alleen is ze muziek aan het maken die gelinkt wordt aan The Cure, de favoriete band van haar ex. Ze heeft ook nog eens een nummer met het icoon van The Cure, Robert Smith. En wat voor een nummer? Steengoed, die twee, samen. What's Wrong

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
4: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT.
5: Studio Brussel. Het is 4:00, goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek.
6: Er is zeker 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Er zijn nu 6 dodelijke slachtoffers van de brand geïdentificeerd en er is al zeker 1 Belg bij. Om wie het precies gaat is niet geweten. Er zijn ook een Spanjaard, 2 Britten, een Française en een Amerikaan geïdentificeerd. Bij de brand in Andalusië vielen 13 doden. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen, maar het DNA-onderzoek duurt lang. In alle Vlaamse natuurgebieden geldt vanaf nu code oranje voor brandgevaar door de droogte en hitte. Je mag er dus geen vuur maken, zoals altijd, maar ook niet roken en kinderen mogen er niet zonder toezicht spelen. De hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Wie rook ziet, wordt gevraagd om meteen 112 te bellen. Sinds de zware overstromingen in Voeren in Limburg in 2021 en 2024 zijn er 3 waterbuffers aangelegd. Die moeten de streek beter beschermen tegen nieuwe wateroverlast. De buffers zullen het water in het stroomgebied van de Voer beter verdelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
7: Dat is een ruimte die je inricht om het water te kunnen sturen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Hè, dat je het water kan bijvoorbeeld opsplitsen over 2 waterlopen. Hè, je buffert het eerst en dan kan je sluizen openzetten. Wat we daar gedaan hebben, sluizen voorzien eigenlijk om water te kunnen sturen naar verschillende andere waterlopen om de druk te kunnen verdelen als het ware.
6: Er zijn ook bomen, hagen en houtkanten aangelegd die de erosie in het gebied moeten tegengaan. Regeringspartij Vooruit wil het vaderschapsverlof uitbreiden voor vaders en meeouders van wie het kindje na de geboorte lang in het ziekenhuis moet blijven. Moederschapsrust wordt wel verlengd voor de duur van het ziekenhuisverblijf, maar bij vaders en meeouders is dat beperkt tot 20 dagen. Daardoor moeten zij onbetaald verlof of ouderschapsverlof opnemen om nog bij hun kindje te kunnen zijn. Dat moet anders, zegt Vooruit-Kamerlid Anja van Robijs.
8: Het gaat er eigenlijk om dat papa's niet voor een onmogelijke keuze worden gesteld. Uw hoofd staat echt niet op werken wanneer dat je toch wel ook altijd moet bang afwachten, wanneer dat je elk moment kan opgebeld worden. Je wilt gewoon bij je kindje zijn, bij je partner of je vrouw zijn. En ik vind het feit dat ze dat niet kunnen echt niet meer van deze tijd.
6: En in Brussel is het verkeer op 4 tramlijnen onderbroken door schade aan de bovenleidingen ter hoogte van het Poelaertplein. Het gaat om lijnen 8, 81, 92 en 93 in het zuiden en het centrum van Brussel. Wat de schade aan de bovenleiding veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De MIVB heeft vervangbussen ingelegd. Zon en wolken en tot 32 graden vandaag. Ook morgen en de dagen daarna blijft het warm. In het zuiden en oosten is er dan ook kans op onweer.
5: File rijden naar Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Door werken kan je alleen over de zijrijweg. Dan op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier. En op de E19 aan de werken in Mechelen-Noord 10 minuten. Hinder op de E40 richting Brussel in Zwijnaarden door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder op de hoogte van het parkeertrein in Groot-Bijgaarden sta je in de file door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten.
9: Nachtuursteen, parket in Permo.
4: Studio Brussel.
3: Bert van Steenbergen.
5: Zometeen vertel ik jou hoe je jezelf klaarmaakt voor Tomorrowland en hoe jij er ook nog bij kan zijn na White Lies.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Rebecca Danhuis, een goedemiddag, iets over vier. Het is nog maar maandag, maar ik blik toch al graag even vooruit op het weekend. Life is music. Daar staan weer veel festivals op de planning, want dit is België. En dan is er elk weekend wel een festival. Het is insane hoeveel festivals we hebben in ons land. Maar dat is goed. Dit weekend is er dan alweer Tour Rockherk Boomtown op de Gentse Feesten. En ook de Schorre in Boom wordt weer omgetoverd tot een magische plek. Voor weekend 1 van Tomorrowland. En jij kan daar nog bij zijn.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday.
3: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Jawel, het gekke festival dat elk jaar opnieuw zo waanzinnig snel uitverkocht is, waar je onmogelijk nog bij raakt. Wel, jij kan er toch wel nog bij raken. Jij maakt nog kans om erbij te zijn op Tomorrowland 2026. En wie kan je dan allemaal daar aan het werk zien?

0: is zo'n lange lijst aan artiesten. Je hoorde de Pausa, Fisher ook. Calvin Harris gaat er zijn. Oscar and the Wolf, Ned Sky, Marlon Hofstad, Reindeer Zonneveld, Pegassi, John Summit, Lost Frequencies, Amber Broos. En dan nog zijn dat nog lang niet alle namen, want er staan zo insanely veel artiesten altijd op Tomorrowland. Jij maakt kans om erbij te zijn, om die aan het werk te zien. Morgen luister de hele dag naar Studio Brussel en dan maak je kans op een vol meidenspas voor jou en je plus 1.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw vol madness pass voor Tomorrowland.

0: Deze maandag is mogelijk een zware maandag of een extra zware maandag als je dit weekend op een festival was. Op Cactus Festival, misschien Austin Beach of Rock Zottegem. Of was er geen enkel festival in je planning en ben je daarom aan het balen vandaag? Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik heb de perfecte oplossing om toch allemaal samen te genieten van die geweldige live muziek op onze festivals. En de oplossing, dat is de festivalroulette. En die is vrij simpel. Er moet iemand aan draaien. Niet ik, dat moet jij zijn. En dan komt daar heel erg mooie live muziek uit. Je kan een paar keer draaien zelfs en je kan kiezen wat jij wil. Dus wilde jij draaien aan die festivalroulette en zo kiezen welke live muziek we op de radio horen, dan moet je gewoon sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En wat ook goed kan helpen voor dat maandaggevoel is muziek van Jungle. Groovy en zomers zoals altijd. Jungle and the Wave.

0: vrouwen zijn.
1: Ja, niet komen wenen over wat er gekozen gaat worden uit die roulette. Studio Brussel.
2: De festivalroulette.
1: Het is Stefanie uit Ninove die gaat kiezen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Stefanie, hoe gaat jouw maandag?
3: Goed, maar ik ben blij dat hij bijna om is. Okay.
1: Dat is goed. Dan kunnen we de avond beginnen. Hoe komt het dat de maandag zo lastig is?
3: Gisteren naar Rock-Tottenham geweest en vandaag om 8 uur moeten beginnen werken. Dus
1: Ja, dat verklaart bijzonder veel. Dat snap ik. Maar wel leuk geweest natuurlijk ook met de festivals. Dat is goed. Jij mag deze keer aan de festivalroulette draaien. Daar komt dan een live nummer uit. Als je de eerste draai al goed vindt, dan spelen we die. Als je misschien iets anders wilt, dan kan je nog 2 keer proberen. Maar als je tot die derde gaat, ja, dan is dat sowieso die we gaan spelen. Dus er zit wat risico in, maar je weet nooit dat die laatste optie ook nog wel echt de allerbeste is natuurlijk.
3: Ja. Zullen zien.
1: Goed, die festivalroulette die begint te draaien wanneer jij luid genoeg draaien maar roept. Klaar voor?
3: Ja, helemaal. Oké. Draai maar!

0: Het is wel een emotioneel momentje met James Bay en Let It Go.
1: Ja, dat is een van mijn lievelingsnummertjes wel.
0: Oh, dus, echt, het is al een lastige keuze.
1: Ja, inderdaad. Want ja, ik ga toch voor de tweede nog gaan. Ik ga het risico nemen. Ja.
0: Oké, we nemen vandaag het risico.
1: Ja.

0: Arcade Fire Everything Now, Stefanie?
1: Ja, ook heel goed. Ik vind wel dat zo het opzwepende tempo helpt wel om mijn maandag beter te maken. Dus ik denk dat ik voor deze keuze ga gaan.
0: Ja, ja, ik hoor zo nog toch wat twijfel precies.
1: Ja, toch een beetje, maar ja. Oh.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is er eigenlijk een slechte keuze?
0: Nee, er is nooit een slechte keuze. Niet, maar ja, de vraag is gewoon, is het vandaag zo'n dag?

0: Dat je denkt, ik ga tot het einde. Weet je wat, ik draai nog eens. Ik waag het erop,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, we gaan dat doen. We gaan het risico nemen.
0: Oké, derde. Ja.

0: Stefanie, hoor, wat een prachtige keuze.
1: Ja. Ja. Eigenlijk wel. Ik ben blij dat ik doorgedraaid heb.
0: Ah, voilà. Ja, het zal wel zijn.
1: Een mooie klassieker en past zo na gisteren ook Zottegem, Vlaams, zo met Pommelien Thijs en Clouseau. Ja, oké, ik ben heel blij met de keuze.
0: Het is een prachtige keuze, Gorky live met Mia. Het was gisteren trouwens ook de geboortedag van Luc de Vos. Hij zou 64 jaar geworden zijn, dus het is
1: ideaal.
0: Het beste moment. Stefanie, dankjewel om eraan te draaien en fijne maandag nog.
1: Ja. Ja, bedankt hè. Dag.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.
0: Nee, we gaan niet nog eens draaien aan die festivalroulette. Wel genieten van Gorky, live met Mia.

0: Arctic Monkeys en Arabella.
1: Studio Brussel.
2: Bert van Steenbergen.
0: Vandaag is er rustdag in de Ronde van Frankrijk. De renners kunnen even op krachten komen in die Tour. Zeker met die hitte waar zij ook in aan het fietsen zijn. Dus vandaag is ook het ideale moment om toch nog eens terug te blikken op de overwinningen van Tim Merlier dit weekend. Van vrijdag, dat was al de eerste keer prijs met een ritzege die hij pakte in de massasprint. En dan de dag erna. Geen ideale positie bij het begin van die sprint, maar hij maakte er een waanzinnige lange sprint van die hij ook nog eens won. Toch twee straffe overwinningen. En die rustdag vandaag is voor hem heel welkom.
3: Ik heb dat gevoel aan de slaap deze nacht. Dat tijd was dat rustig was. En dat met de overwinning slaap je niet zoveel. De adrenaline bonst door je lichaam.
0: Dus goed, nu even tijd om uit te rusten en wat bij te slapen. Geldt ook voor Mathieu van der Poel, die gisteren zijn eerste ritzege van deze Tour pakte. Straffe prestatie, ook in de hitte die er was en de vele beklimmingen. Benieuwd hoe ze er morgen vanaf gaan brengen allemaal. Dan staat er een bergetappe op de planning. En nu nog eens die paar mooie ritzeges samen herbeleven.
2: Bert van Steenbergen.
1: Studio Brussel.
4: Merlier die het nu alleen moet gaan doen, want Stuyven is weg. En dan is Jasper Philipsen nog altijd in pole position om vanuit deze positie te winnen. Schouder tegen schouder, elleboog tegen elleboog. En dan is het weer een skuld en Merlier hier op rechts. Tim Merlier als een fusée naar de streep. Merlier hier, Merlier gaat het doen. En het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier wint in Bordeaux.

0: ze gaan niet meer overnemen. Iets te gretig bij die laatste koopbeurt, denk ik dan.
1: Versnelling niet te groot, nu al aangepast van der Poel. Relatief kleine versnelling.
0: Van der Poel heeft natuurlijk die explosiviteit. Laatste rechte lijn, 240 meter. Het is niet te geloven dat Halland Johannessen. En nu dan de sprint. Merkwaardig, hebben we een beeld gemist. Van der Poel aan de leiding. Halland Johannessen is de man die hem gaat bedreigen. Pidcock zit te ver. Mathieu van der Poel op weg naar een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Mathieu op één, jawel.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: Vandaag triest nieuws voor filmfans.
1: Studio Brussel.
0: De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Het is een acteur die bij zoveel mensen op het netvlies gebrand staat als Dr. Alan Grant in Jurassic Park. Xander Drijke, goedemiddag.
2: Goedemiddag Bert.
0: Hey, de wereld leerde hem kennen met Jurassic Park in 1993. Maar hij maakte wel echt nog zoveel meer dan alleen dat.
2: Ja, dat is absoluut waar. We spreken over de man die tegelijkertijd een Oscar heeft gewonnen voor de piano, maar ook in de grootste blockbuster van het jaar heeft meegedaan. Zijn werk spant over zoveel genres, van drama tot comedy tot indie. Heeft ook gewoon goede tv gemaakt. Een van zijn laatste wapenfeiten is meedoen in de remake van De 12 van bij ons. Dus ja, straf. Ja.
0: Heel veel straffe dingen. Ik las ook ergens nog vandaag een quote van hem waarin hij ooit had gezegd van mijn agent zei dat ik moet pushen om de nieuwe Bond te zijn, maar dat wilde hij niet zijn. Hij wilde precies ook veel verschillende dingen kunnen doen.
2: Ja, dat is grappig. Dat was echt iemand die, ondanks hij grote kansen kreeg, ze vaak weigerde. Omdat hij voelde van, dat type ligt mij niet of ik wil dat niet echt spelen. Je kunt de auditietape van zijn James Bond zien online en is zo grappig genoeg een hele goede Bond geweest zijn. Maar hij had zoiets van, ik wil niet dat type, ik wil niet die rol invullen.
0: Ja. Ja. Hij had in eigen land blijkbaar ook wel een soort van legendarische status. Als wat de eerste echte Hollywood-acteur uit Nieuw-Zeeland, ook bijzonder.
2: Ja, hij was heel trots op zijn afkomst uit Nieuw-Zeeland. Zover is hij natuurlijk ook nooit weggegaan. Hij heeft daar heel veel land gekocht, heeft daar heel veel land beschermd. Hij had een groot hart voor de dieren en de natuur daar. En dat is iets dat zijn volk, de Kiwis, gelijk dat ze noemden, altijd heel dierbaar geweest zijn. Hij verstopte ook vaak Nieuw-Zeelandse toetsen in zijn kledij van de films waar hij aan meedeed.
0: Ja, die link en ook die liefde voor natuur, voor dieren, is iets wat hem wellicht dan ook wel aansprak in zijn rollen in Jurassic Park. Die rol die hij nog eens opnam in 2001 en dan ook in 2022 nog eens heel opvallend. En die laatste keer was wel een heel mooi moment ook.
2: Ja, het is Jurassic World Dominion, zijn laatste wapenfeit binnen die franchise. We kunnen erover discussiëren hoe goed dat die film is. Maar ik heb altijd gevonden, er zijn heel veel mooie momenten in te vinden en het karakter dat hij speelt, Alan Grant, is heel mooi en symbolisch om te zien in een tijd waar dinosaurussen echt weer leven. Hij nog steeds aan het graven is, nog steeds in het verleden zit. Het was een hele mooie karakterarc voor zijn type.
0: Ja. De laatste jaren schreef hij aan een autobiografie. Heb jij die gelezen of heb je die liggen?
2: Ik heb ze zeker liggen. Tot mijn grote schaamte moet ik zeggen dat ik ze nooit gelezen heb. Dat komt ervan als je uitstelt. Die ligt nu wel bovenaan de stapel. Maar het doet pijn dat ik de man nooit kunnen ontmoeten heb of de hand schudden. Vorige week hadden we nog Jeff Goldblum in land. Het andere deel van die Trinity samen met Laura Dern. En die kans met Sam Neill zal jammer genoeg niet meer komen. Dus we gaan hem moeten blijven eren door al zijn popcultuur te verteren.
0: Dat gaan we zeker doen met veel plezier en goesting ook nog. En die straffe acteur en mijn Sam Neill. Xander, dank je wel om over hem te vertellen.
2: Graag gedaan, man.

Offspring and Self-Esteem. Life is music. Studio Brussel. Sarah stuurt in de app: mijn lief heeft duidelijke instructies voor morgen gekregen. Als volgt: je moet de hele dag Studio Brussel luisteren om mij mee te nemen naar Tomorrowland. Dat zijn zeer goede en duidelijke instructies. Morgen inderdaad maak jij de hele dag kans op een full madness pass voor jou en je plus één om te gaan genieten op Tomorrowland. We gaan straks na 5 uur ook al een klein beetje opwarmen voor Tomorrowland. Ik heb straks ook heel erg goede live muziek voor jou. En nu nog... Studio. Life is music. Iets heel erg goeds voorbij de warme temperaturen en voorbij het zonnetje. Ook om vrolijk aan de maandagavond te beginnen. Beetje sfeer en gezelligheid met Venga Boys.

0: hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Het is 5:00, goedenavond.
12: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
14: Er is al zeker één Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Dat blijkt uit de eerste officiële gegevens over de identificatie. Maar Jeroen Rijgaard, nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.
13: Ja, klopt. Het gaat allemaal niet zo snel, want het DNA-onderzoek neemt veel tijd in beslag. Maar dus 6 van de oorspronkelijke 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd. Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn. En het 13e slachtoffer, nog even zeggen, overleed gisteren in het ziekenhuis. Haar identiteit was dus al bekend. Bij de brand in Almeria, daar in Spanje, vielen dus 13 doden in het totaal.
14: In Frankrijk is de bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit, dat zegt de burgemeester. De brand heeft al zeker 800 hectare bos vernield. 900 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt nu code oranje voor brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden door de droogte en de hitte. Het agentschap Natuur en Bos legt uit waar je op moet letten.
15: Bij code oranje vragen we eigenlijk met aandrang om niet te roken en geen vuur te maken in onze bossen en natuurgebieden. Ook op de paden te blijven en geen afval te laten rondslingeren. We raden aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Zo ben je er snel terug uit, mocht er iets gebeuren. En ook geen kinderen onbewaakt achter te laten. En we vragen ook om alle verdachte zaken, bijvoorbeeld een rookpluim, meteen te signaleren via het nummer 112.
14: Ook de hulpdiensten zijn extra waakzaam en brandtorens zullen zoveel mogelijk bemand worden. Alle startplaatsen van de opleiding geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde zijn ingevuld na de toelatingsexamens van begin deze maand. In totaal mogen de 1881 studenten met de beste scores beginnen aan de opleiding tot arts. Dat is zo'n 30% van alle deelnemers. Het is goed nieuws dat alle startplaatsen ingevuld zijn, zegt de voorzitter van de examencommissie.
16: Het is zo dat de Vlaamse regering de startquota verhoogd heeft omwille van het tekort in bepaalde specialisaties. En we zien dat vandaag die startquota ingevuld geraken. En dus de bedoeling is dat die mensen op termijn, en dat gaat dan over 10 à 15 jaar duidelijk zijn, op de arbeidsmarkt de geneeskunde kunnen versterken.
14: Bij het examen werden 6 deelnemers uitgesloten omdat ze bijvoorbeeld betrapt werden met een smartphone. En de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Russische cybernetwerken. Volgens hen zitten die achter cyberaanvallen en sabotagepogingen om de Europese veiligheid te verzwakken. De sancties zijn onder meer gericht tegen leden van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog altijd zonnig en warm, tot 33 graden. In het zuidoosten is er kans op onweer dan. Vanaf vrijdag zakken we onder de 30 graden.
13: File rijden naar Antwerpen. Op de A12 is in Schelle de weg volledig afgesloten door een ongeval in Aartselaar. Je moet de snelweg verlaten bij het A12 shoppingcenter, waarna je via de parallelweg verder kan rijden richting Antwerpen. Op de E19 aan de werken Mechelen-Noord 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is ter hoogte van het parkeerterrein in Groot-Bijngaarden een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Je
6: verliest daar een kwartier van Afternat. Op de buitenring rond Brussel een half uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de E40 richting Frankrijk staat een kwartier in de file aan de grens met Frankrijk.
12: Studio Brussel.
7: Bert van Steenbergen.
6: Ik vertel je waarom je zo vanavond moet luisteren naar de radio. En onze hotshot zometeen na Nickelback.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music. Never make

0: How You Remind Me. Zometeen vertel ik jou waarom je vanavond absoluut naar de radio moet luisteren. Maar dat is voor zometeen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het is maandag en dat betekent, jawel natuurlijk, een nieuwe hotshot op je radio. En het is er eentje die je deze week ook live aan het werk kan zien in ons land. Het is de one and only Calvin Harris. Absolute legend en vooral ook zeer grappige man met een interessant Schots accent. Als je hem niet volgt op social media, moet je eens doen of wat video's opzoeken. Als die man begint te praten, dat is gewoon plezant. Dat is gewoon leuk om die te horen praten. Hij maakt zondag zijn debuut op Tomorrowland. Is nog nooit in Boom komen spelen. Het staat dan meteen op de mainstage. Alleen maar past het natuurlijk voor iemand van zijn kaliber. Volgend weekend staat hij daar gewoon nog een keer. En dat gaat de moeite zijn, die sets, denk ik. Want ja, hij heeft dan samengewerkt met grote artiesten als Florence and the Machine, Rihanna, Ellie Goulding, Dizzy Rascal, Dua Lipa, Sam Smith. Allemaal al samengewerkt op de tracks. En al die samenwerkingen groeien dan uit tot crazy hits. Kan misschien ook gebeuren met dit nummer dat deze week onze hotshot is. Satisfied. Klinkt heel zomers. Vrolijk. Perfect voorbij dit weer. Ik hoor graag wat jij ervan denkt in de app van Studio Brussel.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy. Satisfied.

0: Heb je al heimwee of nog altijd heimwee naar de dagen van Rock Werchter? Of is nog altijd vloeken dat je er niet bij was, niet bij kon zijn?
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Dan heb ik bijzonder goed nieuws voor jou, want je zit hier altijd aan het juiste adres om alles van de festivals te beleven. Ook prachtige zaken van Rock Werchter, bijvoorbeeld de show van 21 Pilots op de Mainstage, de afsluiter op zaterdag. Dat optreden kan jij integraal helemaal opnieuw beleven, van begin tot einde op VRT Max. Dus ga naar VRT Max, check het daar als je 21 Pilots live op Rock Werchter wil zien. En je gaat het vanavond ook op je radio kunnen horen. Straks tussen 8 en 9 uur, dan hoor je de hoogtepunten van die show van 21 Pilots. Dit is Drum Show Live.
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel, live.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Weet je nog, 10 jaar geleden... hoe dit nummer echt een monsterhit was? De Zweedse zangeres Tove Lo met Stay High in the Habits remix was absoluut overal dat nummer. Tove Lo is altijd muziek blijven maken en onlangs bracht ze weer nieuwe muziek uit die wel heel opvallend was. Want het was een samenwerking met Stromae, onze absolute Belgische held. Ze maakte samen het nummer De Fleur, een voorproefje voor haar album dat in september uitkomt. En mijn lieve collega's Nona en Thibaut die konden haar onlangs spreken en ze vertelde aan hen wat de ideale setting zal zijn om naar dat nieuwe album te luisteren.
1: I would say either like laying outside and like with headphones on, turned up really loud, like in the dark, looking at the stars, listening through it, or kind of like with your friends in a car on a road trip.

Het is ongeveer 5:30. Het is een mooie dag vandaag, mooi weer. Dat betekent dat we straks ons terras weer gaan opendoen. Studio Brussel. Hi, this is Chris from the band Coldplay.

Deze helpt om vooruit te gaan na het werk, stuurt Caroline uit Hasselt in de app van Studio Brussel. Sowieso helpt die om het vooruit te doen gaan, die Storm 2. En misschien heb je zelf ook wel een goed idee om het vooruit te doen gaan. Of, nou, je mag ook komen ontspannen. Want hier ben je sowieso welkom op het Studio Brussel terras. En daar moet het niet per se vooruit gaan. Het mag ook rustig zijn. Weet je, kies de snelheid die jij vooral zelf wil en nodig hebt. Dat is misschien de belangrijkste regel op het Studio Brussel terras. En de andere regel is, dat als je er gezellig bij komt zitten, dat ik ook wel graag jouw bestelling krijg. Dat is je drankje. Dat is één, maar dan vooral belangrijk, twee, jouw verzoekplaat. Het zomerse nummer, vermoed ik dan toch, want het is goed weer. Het zomerse nummer dat jij graag wil horen op de radio en op het Studio Brussel terras, dat is zeer welkom in de app.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorre in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister morgen naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per

0: Nog een goede week en dan gaat dit zo luid te horen zijn in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel, wanneer Bad Bunny er speelt. En ook al nu mooi luid te horen op ons terras. Een goede avond, Nico.
1: Hallo, dag Bert. Goedenavond.
0: Nico, welkom op het Studio Brussel terras. Zet u er gezellig bij. Hoe is de maandag geweest?
1: Een typische maandag. Een beetje, dat is zo bij ons op het werk. Heel veel meetings en van die toestellen. Dat is de enige dag dat we op kantoor moeten zijn. Dus een beetje saaie maandag af en toe. Maar goed, ja, dat zijn dingen die gebeuren. Dus niet veel aan te doen. Hè. Ja.
0: Ben je in slaap gevallen tijdens een van de meetings, Nico?
1: Maar net niet. Dus dat wil zeggen dat het nog mee. Dus.
0: Als je niet in slaap bent gevallen, dan was het op zich succesvol de maandag.
1: Ja, wel, dan wel. Ja. Dus wat ik zei, dat zijn elke week zo van die dingen. En er is ook wat rustiger omdat er veel mensen in verlof zijn. Dus het viel wel mee eigenlijk. Dus zeker en vast.
0: Ja, maakt het handiger. En zeker ook als de vervelende collega's in verlof zijn, is dat ook leuker voor de sfeer.
1: Ja, dat mag het nu niet zeggen op de radio. Nee. Of zijn we het allemaal weer.
0: Laat u niet vangen, Nico. Niet bevestigen, nog ontkennen op dit moment. Gewoon laten passeren.
1: Is goed, top.
0: Laten passeren. Nico, zijn er nog leuke plannen voor vanavond?
1: Ik ga vanavond gewoon even rustig nog iets eten. En dan denk ik gewoon thuis nog een beetje op terras. Dus een rustige maandagavond.
0: Klinkt als een mooi plan. Wat is jouw bestelling voor het Studio Brussel terras?
1: Wel, ik had graag een Campari Orangeken. En daarbij mag het Gimme Gimme Gimme van ABBA zijn.
0: Nico, jij houdt wel van voldoende sfeer.
1: Ja, ik vind dat ook een geweldig nummer. En vooral, er zit een stukje in wat instrumentaal is. En dat is zo van, als ik klein zat af was, dan tel ik het aantal dingetjes dat ze spelen en dan weet ik wanneer het verder gaat. Zo'n klein afwijkje. Ja, dat is zo'n heel instrumentaal stukje. En dan, dat is zoiets, ik weet niet hoe dat komt. Maar ik vind dat een geweldig nummer. Het is lekker zomers, het is chill. Dus geweldig om in een avond mee af te sluiten. Dus,
0: absoluut. Merci om die te bestellen, Nico. En veel plezier met meetellen nu.
1: Ja, ik ga dat zeker doen. En jullie fijne avond in ieder geval. Studio Brussel terras. Life is music.

0: De sfeer zit er bijzonder goed in op ons terras. Met dank aan Nico uit Kruibeke, die deze ABBA wou. Goedenavond, Timber uit Antwerpen.
1: Goedenavond.
0: Hoe is jouw maandag tot nu toe?
1: Tot nu toe goed, maar nu zit ik in de file op weg naar huis, dus dat is ietsje minder.
0: Ja, is op weg naar huis, op weg naar Antwerpen dan?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is regelmatig, al eens met file. Vandaag helaas niet anders. Ik wens je veel succes, maar dat kan misschien beter met een kleine bestelling. Zeg eens.
1: Ik zou graag Baz Luhrmann met Wear Sunscreen horen.
0: Ja, geweldig nummer. Wat vind jij daar zo goed aan?
1: Dat is direct zomer. En de tekst is super zomers, maar tegelijk ook heel filosofisch en relativeert altijd alles ook wel.
0: Absoluut. Heb je vandaag gesmeerd?
1: Nee, ik heb binnengezeten op kantoor, helaas.
0: Oké. Maar dan toch, voor die paar minuten in de zon misschien. Maar geniet ervan, Timpier, Baz Luhrmann. En veilig onderweg nog naar huis. Succes.
1: Dankjewel.
2: Studio Brussel Terras.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 6:00, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. Er is minstens 1 Belg omgekomen bij de bosbranden in Spanje. Nog niet alle slachtoffers van de zware bosbrand daar zijn geïdentificeerd, want het DNA-onderzoek duurt lang. Maar 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen wel geïdentificeerd, zegt buitenlandjournalist Jeroen Rijgaard.
8: Het gaat om 3 Britten, 1 Spaanse man, een Franse vrouw en dus inderdaad ook een Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet geweten, maar volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Dus vermoedelijk zijn er nog 2 Belgen onder de slachtoffers die nog niet geïdentificeerd zijn.
6: Bij de brand in Almeria in Andalusië vielen in totaal 13 doden. 1 slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. In Frankrijk is de bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs nog niet geblust, maar de brand breidt zich niet verder uit, dat zegt de burgemeester. De brand heeft al bijna 1000 hectare bos vernield. Er is ook een nieuwe brandhaard ontstaan in het bos. De brand werd waarschijnlijk aangestoken. Bij ons geldt nu in alle Vlaamse natuurgebieden code oranje voor brandgevaar door de droogte en hitte. Bij code oranje mag je geen vuur maken, zoals altijd, maar ook niet roken en kinderen mogen niet zonder toezicht spelen. Het agentschap Natuur en Bos houdt de situatie op het terrein in de gaten.
9: Onze boswachters en regiobeheerders verkeren in een hogere staat van paraatheid. Die werken samen met de brandweer en andere hulpdiensten om de situatie zo goed mogelijk te monitoren. Onze brandtorens in de provincies Antwerpen en Limburg zijn nu ook bemand als er mogelijke dat er rookpluimen zijn, dat die daar kunnen snel opgemerkt worden.
6: In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in een openluchtzwembad. Dat schrijft het laatste nieuws en de politie bevestigt dat. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. De kleuter is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. En ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen was gekomen in de Ekerse putten. Een duikster zag dat gebeuren en kon hem uit het water halen. En 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië heeft het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering een rapport klaar. Er is goed gereageerd na de waterramp, zegt het CERAC, maar er wordt niet altijd genoeg budget vrijgemaakt. En steden en gemeenten moeten nog beter samenwerken.
10: We leren eigenlijk dat heel veel gemeenten al goed werk leveren. Zeker in Vlaanderen ook, zeker steden, Mechelen, Antwerpen, Leuven en zo verder. Maar dat de evoluties jammer genoeg niet zo zijn dat het zo kan blijven. Er zijn middelen verloren gegaan en we zouden op zijn minst willen dat die middelen behouden blijven en liefst nog worden uitgebreid. Wij zeggen, regio's, gemeenten, doen jullie werk. Hè? Jullie zijn goed bezig. Ook grensoverschrijdend zou er iets moeten gebeuren. Hè? De rivieren stoppen niet aan de taalgrens.
6: Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minimaal tot 21 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig en warm tot 33 graden. In het zuidoosten kan het ook gaan onweren. Vanaf vrijdag zakken we onder de 30 graden.
11: De festivalzender.
12: Thaïs van Beurum.
13: Op maandag zoek je misschien nog naar de energie die je verloren bent op een van die festivals dit weekend. Ik laat je met plezier terug op dit uur.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.
15: Yeah. Yeah.

0: Black Wave en AOK. Kan je nog zien deze zomer op 7 augustus is dat op Suikerrock. Een hele goede avond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Dit is de festivalzender op jouw radio. Dat wil zeggen dat wij nog tot 9 uur vanavond gaan nakeuvelen over al die festivals afgelopen weekend. Dat waren Cactus Festival, Rock Zottegem en Austin Beach. En ik mag om 8 uur zelfs het hele uur lang 21 Pilots draaien live van op Rock Werchter dit jaar. Heel tof. Maar hoe gaat het met jou? En hoe was het dit weekend daar in Zottegem, Brugge of in Oostende? Laat me dat even weten in de app van Studio Brussel. Waar was jij te vinden? En wat is het beste dat je zag of deed dit weekend? Ik ben heel benieuwd. Straks meer over wat er dit weekend allemaal gebeurd is. Eerst moeten we het even hierover hebben.
2: Studio Brussel. Tuesday.
1: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
2: En win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Ja, deze week staat er iets groots te gebeuren. Vrijdag start Tomorrowland 2026. Het eerste van die twee weekends. En dat wil zeggen dat de Schorre in Boom weer omgetoverd wordt tot een ongelooflijke, magische plek. En ook jij kan Tomorrowland nog beleven. Want morgen is het dinsdag. En op dinsdag is het Ticket Tuesday. 1 plus 1 is 2. In de week van Tomorrowland geven wij op Ticket Tuesday uiteraard Full Madness passen weg voor het eerste weekend van Tomorrowland. Dus luister morgen en maak kans op jouw Full Madness pas. Om bijvoorbeeld het debuut van Marlon Hofstad te gaan spotten op de mainstage van Tomorrowland dan toch. Nu vrijdag is dat al.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
1: Luister.
2: Speel mee en win jouw Full Madness.

vrijdag staan die Pete Doherty en Co. op de mainstage van Rockherk. Nu heb ik een van de nieuwe van de Last Dinner Party voor jou. Live van Op Rock Werchter dit jaar, want die zat daar al in een set. Knocking at the Sky.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: was over heel Brugge te horen, denk ik, zaterdagnacht. Boos stond daar op Cactus Festival. En deze Sunrise dus, als afsluiter van de mainstage op zaterdag. Nu ga ik niet meer zingen, beloofd.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ik wil alleen maar zeggen, het was goed daar in het Minnewaterpark in Brugge. Ik heb er zelf enorm van genoten daar. Wat een prachtige locatie ook. Toch, Astrid?
3: Ja, absoluut, inderdaad.
0: Een goede plek.
3: De locatie was ook meteen al bij opviel.
0: Kijk, goed, ja, je was het hele weekend op Cactus Festival. Hoe vond je het?
3: Ja, 3 dagen. Voor mij persoonlijk was het de eerste keer daar. En het was zeker een ervaring om het snel te vergeten.
0: En waarom?
3: Goede artiesten, lekker eten, een fel zonnetje met momenten toch wel. Maar,
0: ja, het was heftig.
3: Ja, locatie, leuk publiek ook, enthousiast publiek, ook altijd wel belangrijk.
0: Ja.
3: Dus de sfeer zat er zeker in.
0: En heeft het er niet te diep in gehakt? Kon je uit je bed vanochtend?
3: Wij zijn deze ochtend, wij bleven op de camping slapen.
0: Okay.
3: En wij zijn deze ochtend heel vroeg vertrokken, omdat mijn vriend ook moest werken. Dus het piekte wel een beetje vandaag.
0: Dat begrijp ik. Ja, ik vermoed dat jij daar heel veel toffe dingen hebt gezien. Veel goede shows en artiesten. Kan je een top 3 geven?
3: Ja, zeker. Ik denk te beginnen met Kevin Morby.
0: Ja.
3: Zeer sterke live show. Daarna Bleach.
0: Ja.
3: Bleach 93. Van zondag. Ja, mm-hmm. Bleach 93, inderdaad. Ja, in de volksmond Bleach gezegd.
0: Ja.
3: Mijn favoriet toch ook wel AO.
0: Ik laat ze even horen. Eerst en vooral Kevin Morby, voor zij die er niet bij waren. Zo klinkt hij. Through the air, down the highway, like a javelin. Astrid, waarom vond je die show van Kevin Morby dan zo goed?
3: Het moment van de dag was ook zeer goed gekozen.
0: Ja. Namiddag.
3: Namiddag zonnetje. Het podium stond vol met zonnebloemen ook. Hele sterke liveband. Heel sterke set gewoon gespeeld. Eigenlijk hetgene wat wij toen op dat moment nodig hadden. En de nummers kwamen heel enorm tot zijn recht. Ik kende het ook al op voorhand, had het ook al aangeraden gekregen door een aantal vrienden.
0: Ja.
3: Maar zeker daarna gaan kijken, want live is het de moeite en zeker niet teleurgesteld.
0: Kijk, en dat is eruit gekomen. Fantastisch. Dan hebben ze er ook nog Bleach 93. Moet fantastisch geklonken hebben daar, die ceiling van Bleach 93. Was het een goede show?
3: Ja, zeker. Altijd denk ik spannend om als band te starten op een zondag. Maar ze hebben zeker niet teleurgesteld. Ja. Iets van het hardere werk, maar meteen met de vonken spatten meteen van het podium.
0: Ik ben blij om dat te horen.
3: Goede rock.
0: Zeker.
3: Ja, absoluut.
0: En dan waren er natuurlijk nog de mooie klanken van AO. Ja, altijd goed, hè?
3: Ja, prachtig. Ik denk de show die mij het meest verrast heeft het weekend. Ik kende er ook al 2 nummers van.
0: Ja.
3: Maar had heel bewust nog niet te veel op voorhand opgezocht. En het is zo het optreden waarvan dat ik eigenlijk nu al een hele dag een album opnieuw en opnieuw aan het luisteren ben, omdat ik er nog altijd van hen bekomen ben.
0: Dat zijn
3: dus,
0: de beste.
3: Ja, inderdaad. Klopt.
0: Astrid, ik vind echt dat jij ook goede shows eruit hebt gekozen. Je hebt heel goede smaak en dat gaan we vieren met een plaatje van AO, jouw favoriet. Goed?
3: Super. Perfect. Dat maakt me heel blij.
0: Ik ben heel blij dat jou dat deugd doet. En ik denk dat we daarmee ook iedereen...

0: blij maken. Fijne avond, hè?
1: Perfect. Merci.
0: Studio.
2: De festivalzender.

Cactus Festival afgelopen weekend. Krijg je een herkansing op Absolutely Free Festival. Bleach 93 was dit en Ceiling. Woensdag start door trouwens. En dan kan ik je Adult DVD aanraden. Dat zijn creatieve rockers uit Leeds met een gevoel voor humor. Moeilijk om op stil te blijven staan. Dit is hun nieuwste. Cowboy on Aisle 3. Zaterdag op door dus.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.

0: met deze in de playlist. Tainted Love van Soft Cell. Op 2 augustus op de Lokerse feesten. Net zoals de Human League en Gary Numan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: En of het een dik festivalweekend was. Je kon naar Austin Beach, Rock Zottegem en een Cactus Festival. En je dacht waarschijnlijk, amai, dat is moeilijk kiezen. Alle drie is wat veel. We gaan er eentje uit kiezen. Maar nee, niet voor ons gouden festivaltrio natuurlijk. Want zij hebben ze gewoon wel alle drie gedaan. En we hebben ze eventjes kunnen wakker maken uit hun winterslaap om te polsen hoe dat mega drukke festivalweekend geweest is.
4: Wij zijn dit weekend met het gouden festivaltrio naar 3 festivals geweest. Want het was een heel druk festivalweekend. We zijn vrijdag naar Rock Zottegem geweest, zaterdag naar Austin Beach en zondag naar Cactus Festival. Het was echt een heel, heel, heel plezant weekend, waarbij we dus heel veel muzikanten hebben gezien, heel veel muziek en ook gewoon heel veel lekker gegeten hebben.
0: Ja, vrijdag stond dus Rock Zottegem op het menu.
4: Op Rock Zottegem hebben wij Sylvie Kreusch gezien. Dat was ook net voordat de Rode Duivel speelde, dus zij heeft daar Ale Ale gezongen om ze aan te moedigen. Het is helaas niet gelukt, maar bon, kijk, het is nog altijd plezant. En we hebben goede supporter vanaf Sylvie Kreusch.
0: Supporter voor de Rode Duivels. Dat werd toch een pak interessanter als je Sylvie Kreusch voor je hebt staan natuurlijk. En Kate van het Gouden Trio is dan weer heel lovend over een Belgische band op Cactus Festival.
5: Mijn favoriet was toch wel Cactus Festival. Die plek daar alleen was super idyllisch, super mooi. Ik voelde me echt een beetje in de Efteling of in Bokrijk. We zaten ook in een parkje, dus het was mooi onder de bomen. Heel goed voor het warme weer. Mijn favoriete band daar was toch Ao. Dat was super mooi. Die taal, maar ook de instrumentale stukken waren echt fantastisch om naar te luisteren.
0: Ja, Ao werd heel goed gesmaakt daar op het Efteling/Cactus Festival. Maar het amazing moment van het weekend, dat zat toch in Oostende.
4: Op Austin Beach hebben wij dan the one and only Kate Ryan gezien. Ze heeft gezwengeld, absoluut. We hebben meegezwengeld. Het was super, super, super plezant om Désenchanté mee te zingen. Je t'adore. Al die liedjes. Maar dan in een Austin Beach jasje. Het was echt, echt gewoon amusement. We hebben echt heel goed gedanst.
0: Ja, legendary is dat toch altijd. Kate Ryan zien. En later op de avond kon je naar de topvrouwen van Girls Don't Sing gaan kijken. Wat een weekend.
1: De festivalzender.
0: Dit is Girls Don't Sing.

Florence and the Machine in 2023 moest ze cancelen. Dus heel blij dat we haar dit jaar gaan zien. Het is bijna 7 uur. En net voor het VRT-nieuws krijg je nog Dijon van mij. Die kan je zien met hetzelfde ticketje als voor Florence. De zaterdag van Pukkelpop. Dit is Yamaha.

0: Tijdgeest van IJsland was dit. En IJsland moet je zien deze zomer. Dat is het project van Faisal, Sef en Abel. Dat kan op Pukkelpop en Lokerse feesten. Ga er zeker naartoe.
1: Weekend Dance Electronic Music Festival. 14, 15 en 16 augustus op het strand van Zeebrugge. Met onder andere Another, High, I Hate Models, Mal

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Grando, Grando. Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
2: Een hele goede avond, 7 uur.
5: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
6: Bij de dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje is zeker 1 Belg. 6 van de oorspronkelijk 12 slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd en daar is dus 1 Belgische man bij. Wie dat precies is, weten we niet. Ook een Spanjaard, 3 Britten en een Française zijn geïdentificeerd. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er naar alle waarschijnlijkheid 3 Belgen omgekomen bij de brand. Maar het DNA-onderzoek duurt lang. Bij de brand in Almeria in Andalusië vielen in totaal 13 doden. 1 slachtoffer overleed gisteren in het ziekenhuis. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 in de problemen gekomen in het openluchtzwembad De Warande. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en begonnen meteen met de reanimatie. De kleuter is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De Warande blijft morgen ook dicht. En ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen was gekomen in de Ekerse putten. 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië heeft het Centrum voor Risicoanalyse van Klimaatverandering een rapport klaar. Er is goed gereageerd na de waterramp, zegt het CERAC, maar er wordt niet altijd genoeg geld vrijgemaakt.
7: Er zijn middelen verloren gegaan en we zouden op zijn minst willen dat die middelen behouden blijven en liefst nog worden uitgebreid. Wij zeggen, regio's, gemeenten, doen jullie werk. Hè? Jullie zijn goed bezig. Ook grensoverschrijdend zou er iets moeten gebeuren. Hè? De rivieren stoppen niet aan de taalgrens.
6: Een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Ze werd op reis gestoken door het dier en stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis het juiste antigif te kunnen krijgen. Maar ze is het doosje daarna vergeten, zegt ze.
8: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ja, ik ga die hier niet vrijlaten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
6: En dat heeft ze dus gedaan. De 5-streep-schorpioen verblijft nu in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor het Franse Lens, de club waar hij zijn profcarrière begon. Hij tekent er een contract tot 2028. Zijn contract bij Anderlecht liep af. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tot 21 graden. Morgen zonnig en warm en tot 33 graden dan.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
10: Studio Brussel.
11: De festivalzender.
12: Thaïs van Beurum.
13: Geen schorpioen in jouw chapeau dit weekend, hoop ik. Wel een festivalrugzakje, want het was op zijn minst een gevulde festivalweekend.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: van Lennart Korevits. She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Ik hoop dat het wel niet enkel voor de summertime is.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ik ben hier zo graag bij jou om de mooiste tijd van het jaar samen te vieren. Elke avond opnieuw hebben we het over onze gouden festivalzomer. Wat hebben jullie dit weekend overal ter lande gevierd? Hè? Op Austin Beach, Rock Zottegem of Cactus Festival. Lisbeth stuurt, Rock Zottegem was de max. Als mijn dochter van 20 Luidkeels OMD meezingt, dan weet je het wel. Ja, dat is een geslaagde avond natuurlijk. Thibaut was op Cactus Festival met zijn petekindje. Het was een eerste festival. En Stone was fantastisch. Tim was ook op Cactus. Hij stuurt zalige locatie. Bleach 93 was voor mij het beste. En Ahoud, tweede mooiste. Heel goede keuzes, Tim. En Jasmin was ook op Cactus. En die heeft daar The Haunted Youth gezien. Ze stuurt, The Haunted Youth waren amazing. Die waren op en top. Ja, dat zijn ze, hè. The Haunted Youth, fantastisch. En op maandag een festivalkater hebben we gezamenlijk. Maar ook heb ik voor jou nieuwe muziek.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ik heb een nieuwe hotshot bij. Na onze Duitse vrienden vorige week van Kitschkrieg is het eentje uit Schotland deze keer. Het is eentje van Calvin Harris, a.k.a. The Hit Machine. Ja, dat kan je nu wel zelf horen.

0: Je hoort het. Niet normaal is die man. Samenwerkingen met Dua Lipa, Ellie Goulding, Sam Smith. En hij heeft een imperium aan dancehits. En als je die hits hoort, zou je denken... Ja, die man is toch al gepasseerd op Tomorrowland. Maar nee, dit jaar is het zover. Calvin Harris staat op Tomorrowland in Boom voor de eerste keer in België. Beide weekends op de mainstage. En ik raad je toch aan om morgen zeker te luisteren naar Studio Brussel. Want wij geven heel de dag full madness passen weg voor Tomorrowland. Wie weet, sta jij daar wel, die grote hits van Calvin Harris mee te brullen dan, met jouw Full Madness Pas. Felicitaties aan Calvin Harris met deze mijlpaal in zijn carrière en met onze hotshot natuurlijk. Dit is Satisfy.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

maar eerst iets vroeger in onze agenda kijken. Want nu vrijdag is het ook Rockherk natuurlijk. En daar zijn de laatste 100 combi-tickets voor te koop. Dus als je graag naar Herk de stad afzakt voor onder andere deze Fat Dog op vrijdag, dan moet je nu je ticket kopen. En ook je drankbonnetjes, want als je die voor woensdagavond koopt, dan maak je kans op een verdubbeling. Bam. Ik hoop van harte dat jij ze wint. Dan mag je mij eens trakteren.

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, doe niet. Nee, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.

Deze, dat is de maand erop. Suikerrok, Lokerse feesten en Campo Solar. Druk zomertje toch? Dit is I Want You To Feel It van Agogo. Te spotten op Boom.

An end has a start van Editors. Ik laat je even meenemen naar Werchter Boutique, want daar stond Pitbull natuurlijk als een van de headliners. En wat een ding is tijdens die concerten, dat is je verkleden als Pitbull met een bald cap natuurlijk. Maar het weekend is er iets ongelooflijks gebeurd in Londen. Tijdens zijn show hadden 22.140 fans een bald cap aan. En zo verbraken ze een Guinness World Record. Niet normaal toch? Dit is de hotel room service voor die legends die daarvoor zorgen.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: the Morning van Jay Bernard. Kan je zien op Krammerok op 5 september trouwens.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Een overvol festivalweekend is heerlijk, want we was er dit weekend voor ieder wat wils. Cactus Festival, Austin Beach of Rock Zottegem. Moeilijke keuze natuurlijk. En sommige mensen die maken geen keuze, maar die doen ze gewoon alle drie. Zoals een schorre festivaltrio. Maar ook onze lieve Kenza. Dag Kenza.
4: Hallo, recht Thaïs.
0: Drie festivals, drie dagen. Hoe gaat het met jouw lijf?
4: Ik heb vandaag in een zwembad gezeten. Een opblaasbaar zwembad weliswaar. Maar op dit moment gaat het best oké met mijn lijf. Ah. Ik ben bekomen.
0: Oef. Ja, vandaag is jouw zondag eigenlijk. Dus je hebt groot gelijk dat je in een zwembad hebt gezeten. Hoe heb jij vrijdag voor die Belgische supporters, Kenza?
4: Amai, Thaïs, dat was echt een heel gekke ervaring, want op Austin Beach waren er dus overal grote schermen met de voetbal, maar zonder geluid, want het geluid kwam natuurlijk van de DJ's die daar speelden. Ja. En dat was echt een andere ervaring. Zo zag je zo plots spelers lopen in het juiste BPM als de DJ die net aan het spelen was. Dat was wel iets cool, iets fijn. Dat ik wel vaker was, iets leek zoals een soort live edit of zo. Dus fijn om te zien, maar dan vlak voordat de match begon speelde, omdat het kan, een average erop, hun DJ-set. Ja. En die eindigen dan met Omé la patate. Met, ja, de Vlamingen daar op Austin Beach, ils ont vraiment mis la patate. Hein? Ja. Dus dat was heel leuk om te zien dat iedereen echt zo actief, zowel als festivalganger en muziekliefhebber daar was, maar ook als supporter voor ons Belgenlandje. Ja. Dus dat was wel een heel een fijn festival met veel samenhorigheid of zo. Dat was leuk. En met heel veel zand in onze zakken.
0: Ah, het zal wel zijn op het strand van Oostende. Ja, winnen of niet, het was ambiance op Austin Beach. Duidelijk. Ja, we springen even naar gisteren. Kenza, dan was je in Brugge op Cactus Festival. En ik heb een oprechte vraag voor jou nu. Begint het crowdsurfen een verslaving te worden, Kenza?
4: Ja, amai. En ik denk dat onze collega Kirsten Lemaire dat keihard kan bevestigen. We stonden samen, we hadden net gegeten en we waren gewoon zo aan het piepen van, oh leuk, dit is aan het gebeuren. En ik zag een moshpit en ik zei tegen Kirsten, maar Kirsten, ik wil nog eens crowdsurfen. En ze was zo, kom, we gaan. Ik was zo, jij ook. En ze was zo, nee, ik heb een rok aan. Dus Kirsten hebben we niet in de lucht gestoken omwille van haar vestimentaire keuzes.
0: Ja, okay.
4: Maar dus ik heb daar een mannetje op de schouder getikt en ik heb gezegd, meneer, ik wil graag crowdsurfen. Boom, de lucht in. Ja. En ik kon weer verder. Mijn energie was gevuld, maar ik kan u toch wel met trots zeggen dat ik dat bijna elk festival doe. En dat voelt zo luchtig. En ook, ik heb heel lang gedacht, dat is ook wel fijn. Ik heb ook wel een maatje meer dan de doorsnee mens of zo. Had ik heel vaak onzekerheid rond crowdsurfen, want ik dacht, ah nee, dat is niet voor mij, dat is enkel voor zo van die lichtgewichtjes.
0: Mabber.
4: En denk dat Thibaut Christiaans heeft mij voor het eerst overtuigd om te crowdsurfen. En sindsdien dacht ik, oké, dat gaat gewoon, dus ik wil dat vaker doen. Dus echt, als je motivatie om niet te crowdsurfen is, dat gaat nooit lukken. Het lukt wel. Mensen zijn supersterk en jij weegt niet te zwaar.
0: Zalig. Oké, een lichte verslaving toch, kan ik toch zeggen. Maar ik vind het een goede verslaving, kijk. Zolang dat je veilig bent. Hè. Welke show vond je goed daar, op Cactus?
4: Ja, ik heb Jenny Bett gezien, wat heel cool was, want zij had Louboutins aan. Maar dan sprong zij zo in het publiek, zij had gestagedived en plots stond ze zo op haar knieën, maar mensen hadden haar knieën vast en je zag dan zo die onderkant van die schoenen en we dachten, oké, ja, dat zijn Louboutins. En ze was zo zelfzeker en wat zij zei, ik werd bijna bang van haar, omdat ik het zo hard geloofde en niet meer door had van, oké, dit is een act. En ik vind dat altijd zo fijn als artiesten iets heel echt en puur en raar brengen. Dus daar had ze mij wel. En dan op het kleine podium bij Cactus had ik ook Pomerad gezien. Die treedt al een paar jaar op, maar dat blijft wel gewoon een fijne show met heel veel humor, heel veel digitale synths, een keyboard dat draagbaar is, zo'n guitar-achtig. En dan ook Game Boys to Men, dat is een project van Dave Sanders en Micha Volders, die eigenlijk zo hun Game Boys van het jaren stilletjes, toen ik nog lang niet geboren was, aansluiten op DJ-panelen en op muziekpaneeltjes en eigenlijk met het geluid dat uit hun Gameboy komt, dat dan gaan manipuleren en een soort gekke techno-beat, evolutionaire instrumentale dingen gaan creëren. En ze speelden ook in het publiek, dus iedereen stond daar rond en dat was echt een heel fijn moment. Dus ik hou van Cactus Festival, want 2 meter verder stond dan weer een prinsessentent waar kleine kinderen zich aan het schminken waren en niets vermoedend gewoon rondhuppelden. Dus dat is echt een heel fijn familiefestival gewoon.
0: En jij hebt jou niet te laten schminken daar?
4: Nee, ja, nee. Ik dacht, vorig jaar zou ik het gedaan hebben, maar dit jaar was ik zo oké. Nee, ik heb het al gedaan.
0: Dus okay.
4: Een pruik doe ik met plezier, maar die schmink, het was warm.
0: Ja, en jij was ook zaterdag, om eventjes terug te gaan dan nog, ben jij zaterdagavond ook nog eens naar Rock Zottegem geweest. Daar werd
4: of
0: heel
4: hard places.
0: Uitgekeken, ja, naar Kraftwerk. Hoe was dat?
4: Ik keek er zelf heel hard ook naar uit.
0: Ja.
4: Het was ook fijn, want Zottegem, ik ben van in de buurt van Zottegem, dat is echt een gehucht. Dat is echt een plek waar enkel de lokale mensen naartoe zouden komen, denk je dan. Maar dan zie je Kraftwerk speelt daar en keiveel mensen hebben dan Kraftwerk merch. En dan zie je keiveel mensen zakken echt naar daar, specifiek voor die band.
0: Wat
4: ook
0: zijn.
4: Al cool is, dat zo puttige Vlaanderen zoveel mensen aantrekt. Ja. En ik had Kraftwerk 3 of 4 jaar geleden, denk ik, al eens gezien op de Lokerse feesten. En ik vond dat toen heel inspirerend. Ik weet nog dat ik toen een eerste of tweedejaarsstudent radio en audio was. En dat ik dacht van, wow, wat die mannen doen met geluid. En hoe dat die visuals elkaar versterken. En dan echt 1+1 wordt gewoon 3 als Kraftwerk speelt. Mm-hmm. En toen ik die voor het eerst live gezien had, was ik echt veel dieper in hun oeuvre gedoken. En ik denk nu, 3, 4 jaar later, zie ik die nog eens. En besef je pas echt ten goede wat die aan het doen zijn.
0: Ja,
4: en
0: absoluut.
4: Hoeveel aanklachten op de maatschappij dat die op zo'n statische manier in hun muziek durven steken of zo. Dat vond ik echt heel fascinerend om te zien. En tegelijkertijd wil je wel meezingen, want je gaat akkoord met heel veel dingen die zij brengen in hun muziek. Maar langs de andere kant denk je ook, nee, ik ga gewoon mijn mond houden en kijken, want het is zo visueel en een sterke show gewoon.
0: Ja, het is fenomenaal, absoluut. We gaan daarvoor Tour de France draaien, want die is bezig. Doen we daar jou daar plezier mee, Kenza?
4: Absoluut. De visuals waren echt heel mooi. Zwart-wit beelden van de Tour de France doorheen de jaren.
0: Ja,
4: dat was prachtig.
0: Oké, kijk, kei goed. Geniet van het zwembad daar, Kenza. Merci voor jouw review van het weekend. En genieten naar daar. Slaap wel, hè.
4: Tot snel, Thijs.
0: Yo.
4: Doei, doei. De festivalzender. Studio
0: Brussel. Zaterdag dus een hele goede show gegeven op Rock Zottegem. Kraftwerk is dit. Tour de France.

0: 20 augustus op Pukkelpop. En goed nieuws, van na 8 uur mag ik het hele uur lang 21 Pilots draaien van Op Rock Werchter 2026.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Wetter in Oost-Vlaanderen is een jongetje van 5 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in de problemen gekomen in het water van het openluchtzwembad De Warande en is ter plaatse gereanimeerd. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na het incident werd het zwembad gesloten. Dat verliep moeilijk, zegt collega Thijs Nijrink ter plaatse.
2: Na de feiten is er wat commotie ontstaan. Niet iedereen wou meteen het zwembad verlaten toen dat werd gesloten. En dat zwembad blijft ook morgen dicht, want natuurlijk die redders die zijn echt danig onder de indruk van wat er gebeurd is. Die worden ook begeleid. En er zal ook gekeken worden wat er moet gebeuren om zulke feiten in de toekomst te vermijden. Maar daarvoor is het natuurlijk afwachten op de resultaten van het onderzoek om te weten waar het precies is fout gelopen.
1: Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Prater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco, de zogenaamde lucht-luchtwaterpomp. Warmtepomp liever. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt minister de Prater.
3: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
1: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is al zowat 1000 hectare natuur in de as gelegd. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. Vermoedelijk is die aangestoken. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
4: Die brand is absoluut nog niet onder controle. Ongeveer 1000 hectare van dat enorme bos is ondertussen in de as gelegd. Dat is ongeveer een vijfde. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard. Maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
1: Sport Julien Mahé stopt als bondscoach van de Belgian Lions. Dat is de nationale mannenbasketploeg. Mahé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. En Thorgan Hazard gaat opnieuw voetballen voor Lens, de Franse vice-kampioen en de club waar hij zijn carrière begon. Op zijn 33ste tekent hij er een contract tot 2028. Afgelopen seizoen speelde hij bij Anderlecht. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken, met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Brussel.
5: De festivalzender.
0: Thaïs van Beurum.
6: We zijn pas echt de festivalzender als we het hele uur lang de volledige show van een artiest mogen draaien. Die van 21 Pilots bijvoorbeeld.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Want op 4 juli stond 21 Pilots als headliner op Rock Werchter. Die volledige show van 21 Pilots staat voor trouwens vanaf nu op VRT Max. Maar nu ook te horen op jouw radio. Want het was zo'n straffe show en we mogen het hele uur live muziek uit die show draaien. Zaterdag stonden ze op Werchter naar Gorillaz en al die duizenden fans natuurlijk. Ze hadden een nieuwste album Breach mee, maar uiteraard ook heel wat klassiekers. Rise, Stressed Out. Drum Show, je hoort ze allemaal op jouw radio dit uur. Beginnen deden ze met deze. Overcompensate. Welkom. Welkom.

0: Radio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Nog tot 9 uur ga ik alleen maar live muziek vanuit de show draaien van 21 Pilots op Rock Werchter 2026. Heel benieuwd of jij erbij was. Laat het even weten in de app van Studio Brussel. Dit is The Contract.

0: Dik, dik applaus voor 21 Pilots daar op Rokkewerchter op zaterdag 4 juli. Hanne stuurt, ik zag ze voor de tweede keer op Werchter. Was een hoogtepuntje. En voor Bieke was dat ook het geval, Hanne.
1: Hoi, ik ben Bieke. Ik was er ook bij op het concert van 21 Pilots. Opnieuw was het een geweldige show waarbij Tyler en George ook zelf echt lieten te genieten. Het was zalig om te zien hoe alle liedjes, van de eerste tot de laatste, van begin tot eind, volledig werden meegezongen door het publiek. Dat was echt kippenvel. Het is een machtige groep, een machtige muziek.
2: Give it up for Justin on the drums over here now.

Center Mass van 21 Pilots live in ons land. Op die mainstage van Rockwerchter dit jaar. En nu dus het hele uur lang op jouw radio. En integraal te zien op VRT Max trouwens. Heel cool.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

Dit was Heavy Dirty Soul van 21 Pilots. Ik ben heel blij dat jullie even enthousiast zijn als ons. Want we mogen tot 9 uur bijna de volledige show van 21 Pilots draaien. Live van Oprock Werchter 2026. Ook helemaal te zien op 14 Max trouwens. En deze ken je wel toch? Het is die drumshow van 21 Pilots.

drumshow van 21 Pilots daar op de main stage van Rock Werchter 2026. Evi stuurt 21 Pilots was echt top. Drumshow was mijn favoriet toen Josh naar boven klom naar zijn drumstel. Van mij mogen ze volgend jaar opnieuw headlinen. We geven het mee aan de organisatie, Evi. We zitten net over de helft van ons uurtje, dus je krijgt nog een klein half uur het allerbeste van die show te horen van 21 Pilots. En als je het graag nog eens hoort, met beeld erbij, dan kan je dat integrale concert vinden op VRT Max. Volledig meegezogen worden in die show. Dit is ondertussen Raw Fear van 21 Pilots.

Raw Fear van 21 Pilots. Recht naar Dragpot. Daarop Rockwerchter 2026.

Dirk Stuur, 21 Pilots, was inderdaad echt de max. Een echte afsluiter met veel pit. Echt top. Blij dat we jou hier dan heel veel plezier mee doen. Het hele uur lang alleen maar muziek van Tyler, Joseph en Just Dunn. 21 Pilots dus. Daar op Rockwerchter 2026. I just wanna stay in somewhere I find. Dit is Rides.

0: You sound good.
1: En luisteraar Louis die mocht zaterdagavond mee op het podium van 21 Pilots. Hij zong daar een stukje mee van deze song, Right. Ongelooflijk.
2: All right, we got a security guard here from Rock Werchter who's gonna sing here for us, yeah.
1: Nog maar 18 jaar, Louis. Ik zou zo zenuwachtig zijn.

0: Louis mocht Ride mee zingen met 21 Pilots op Rock Werchter 2026. Niet normaal. Dit is Telly ondertussen.
1: Hey, ik ben Laura en ik was zeker aanwezig op het concert van 21 Pilots op Rock Werchter. Maar hoe was dat? Met de tweede wij zo inpalmen. Zowel het podium als het publiek ontploft echt van energie. Eigen een show om nooit meer te willen geven.

Live op Rockwechter dit jaar, Telly van 21 Pilots. En hier is dan die Ode aan de White Stripes en Jack White. Met een cover van Seven Nation Army.

0: Seven Nation Army. Sfeer maken, dat kunnen ze wel, die mannen van 21 Pilots.
1: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: Dit is het voorlaatste nummer uit die set die ik voor jou draai deze avond.
3: I wish I found some better
0: Stressed Out, live.
3: I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new.

Bam! Confetti en slingers waren op zijn plek voor die Stressed Out van 21 Pilots daar op Rockwerchter. En als afsluiter is dit Trees.

0: Ja, de afsluiter van een set-up Rockwerchter 2026. Trees van 21 Pilots. En als je graag een volledige show op Rockwerchter herbekijkt, dan kan dat op VRT Max natuurlijk. Veel plezier met Tineke.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Houtale-Helchter in Limburg is de grote baan afgesloten na een schietpartij. Rond 7 uur vanavond heeft de lokale politie de weg richting Hasselt geblokkeerd, met enkele voertuigen dwars over de rijbaan. Richting Eindhoven is er wel weer verkeer. Het parket van Limburg onderzoekt wat daar precies is gebeurd. Er is sprake van 2 gewonden. Wie een warmtepomp heeft en ook fossiele brandstoffen gebruikt, zoals gas of stookolie, kan zijn subsidie verliezen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Melissa de Brater. Vorige week zei de minister dat ze meer mensen aan een warmtepomp wil helpen, want die kan naast verwarmen ook koelen als een soort airco. De zogenaamde lucht-luchtwaterpomp, die warme lucht gebruikt om koude lucht te produceren. Maar daarnaast gas of stookolie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of water te verwarmen, dat is niet de bedoeling, zegt de minister.
4: Ja, wij willen ook misbruik voorkomen. We willen voorkomen dat we enkel subsidiëren om airco's te gaan plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Met ons overheidsgeld moeten wij natuurlijk ook zuinig zijn. Moeten we zorgen dat we de juiste doelstelling ondersteunen. En dat is afkraken van die fossiele brandstoffen en van die heel dure gastarieven. En dat is ook waar de overheid intussen komt.
3: In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is daar brand uitgebroken in het bos. En vanmiddag is er een nieuwe brandhaard ontstaan. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur. Maar dat loopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens in Noisy-sur-École.
5: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog. Luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
3: En Julien Maé stopt als bondscoach van de Belgian Lions, de nationale mannenbasketploeg. Maé en de Belgische bond hebben dat in onderling overleg beslist. De Fransman van 43 stond 8 maanden aan het roer van de Belgian Lions. Vanavond en vannacht wat wolken. Het wordt niet koeler dan 21 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 34 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
6: When the sun goes down, the sun goes down.
7: Tineke van Ransbeek. De ene die luistert graag naar de zee van op het strand.

2011, toen het nog wettelijk verplicht was om op elke foto een duckface te trekken, Duxaus. In het volgende nummer daagt Pavement je uit om een woord te vinden dat rijmt op pavement. Bij deze geef ik het goede voorbeeld, zoals cement, incontinent, experiment of een nummer met heel veel sentiment, zoals deze Harness

iets moet roeren. En nee, ze hadden niet over je pannenkoekenbeslag. Stil je dat. Ben jij een boomer die zich weer eventjes heel jong wil voelen? Dan kan ik je alleen maar aanraden om de volgende afko's van buiten te leren. Zo staat IDK voor I don't know. JWZ, je weet zelf. En de lievelingsafkorting van Rosalia, dat is LLYLM of...

0: wanneer Matthew Wilder droomt, komt daar dus een mooi nummer uit voort. Zoals deze Break My Stride. En wanneer jij droomt, levert dat vooral gesnurk op.
1: Studio Brussel. Wait, wait, wait, wait.

Mocht je net Till Lindemann hebben zien voorbijvliegen op een schuimspuitende penis, dat kan zeker, dat ligt niet aan je zonneslag. Dat brengt deze zaait van de Ramstein gewoon wel eens teweeg. En ik zou zeggen, steek die penis nog niet weg, want misschien komt hij nog van pas bij deze van Marvin Gaye. Let's get it on!

0: Kräger. Want you back.
1: Get on down, get on down.
2: Jij en ik nemen even de Studio Brussel teleporteur naar Shinjuku. Dat is zo'n neonverlichte uitgaanswijk in Tokio waar Frankie Rizzardo dit nummer naar vernoemde. Met andere woorden, tada non pati, oftewel in het Vlaams, boite maar.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de Schorre in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister morgen naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein

0: Kom dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid na contact met de Guardia Civil in Spanje. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd, een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer, zeker in het zuiden van Europa, en vraagt om het reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. In het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nu al 1200 hectare natuur in de as gelegd. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunez. Gisteravond is er brand uitgebroken in dat bos. Vanmiddag is een nieuwe brandhaard ontstaan, vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen met water uit de Seine bestrijden het vuur, maar dat verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
5: Die brand is absoluut nog niet onder controle. De omstandigheden zijn dan ook bijzonder slecht. Het is namelijk heel warm voor de zoveelste dag op rij. Het is ook extreem droog, luchtvochtigheid onder de 30%. En die wind, die blaast met meer dan 40 km per uur. Dat lijkt misschien niet zo hard, maar daarmee wakker je vuur aan en doe je het vuur ook veel sneller verspreiden. Het is een strijd die lang gaat duren. We hoorden een korpschef van de brandweer al zeggen, het gaat dagen, misschien wel weken duren voor het vuur hier volledig gedoofd is.
4: Minister van Klimaat, Jean-Luc Crucke, vraagt intussen dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Crucke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven dus niet meetellen binnen de begroting. Tijdens de laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Crucke in ter zake. Het is de realiteit.
6: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
4: In Hotel Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Het parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, zegt Laurien van der Heijden.
7: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd. 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling. Maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
4: Nog dit, een vrouw uit Leuven heeft per ongeluk een erg gevaarlijke schorpioen uit Egypte mee naar huis genomen. Op reis werd ze gestoken door het dier. Ze stak de schorpioen in een doosje om in het ziekenhuis in Egypte het juiste antigif te kunnen krijgen. Ze zegt dat ze daarna een doosje uit het oog is verloren.
7: Ik had die schorpioen dus mee in een doosje in mijn chacos om die te laten zien. Ik dacht, ik ga die hier niet vrij laten, dus ik heb dat in dat doosje bewaard. En ik had pas op de luchthaven door dat die schorpioen nog altijd in mijn chacos zat. En dan heb ik ontdekt dat het een doodsteker was en dat het de gevaarlijkste soort was van de wereld. Dus besefte ik wel, ik weet niet, we moeten oftewel hem doodmaken, oftewel naar het dierenopvangcentrum brengen.
4: Ja, dat laatste heeft ze ook gedaan. De 5-streepschorpioen verblijft nu in het Natuurhelpcentrum in Oudsbergen. De vrouw heeft geluk gehad, ze bleek weinig gif in haar lichaam te hebben. Vannacht wat wolkenkans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.

0: moet de terrasjes weer, je portefeuille heel veel zeer. Blijf dan toch gewoon binnen. Zo verzetten we samen onze zinnen. Heel hard welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.
2: Clap your hands now.

vloeibaar. Zo heeft Gregory Porter zijn geest het liefst. Je hoorde net Liquid Spirit. De mamas en de papas die zijn gearriveerd. En nee, ze komen je niet ophalen van je CM-kamp voor 30-plussers. Ze komen een liedje zingen. Oh.

Ik heb het allemaal mogen meemaken 10 jaar geleden. Het was epic de peppic. Ik raad het je alleen aan. Maar als je toch meer voor het zuipen verkiest, geen zorgen. Ze had daar toen ook cocktailemmers. Voilà, best of both worlds, zou Hannah Montana zeggen. Je krijgt van mij Green Tea Peng met Mr. Sun.

Je hoort de handpan. Billie Eilish die draagt straks een nummertje op aan de oelewapper die de laatste gemarineerde kippenboutjes meenam uit de koolruit. En dat zonder sorrybriefje. Maar eerst krijg je van mij Vampire Weekend met

Sanctuary, Ivan Mitski en Tamino. Die laatste kwam gisteren trouwens nog eens vanuit het verre New York op theebezoek. En dat deed hij op Gen Jazz. Ik denk dat het voor vele fans daar even voelde alsof hun lang verloren zoon eindelijk terug was gekeerd. Dit is Kind of Music en Little Dragon. Saving My Love.

Check-up time van Bettico. Wanneer je als toetseniste een affaire begint met de lichtman van dezelfde band en je je liefde aan hem wilt tonen, maar je man ook bassist is in diezelfde band, dan kan je bijna niet anders dan daar een liefdesnummer over schrijven en gewoon je man wijsmaken dat het over je hond gaat. Zo gebeurde dat zonder zwans bij Fleetwood Mac. En gelukkig maar, want You Make Loving Fun kwam eruit. Geniet ervan.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er zijn nu met zekerheid minstens 3 Belgen omgekomen bij de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En zo net is bevestigd dat ook een Belgisch koppel die branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw. Dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. Zeker in het zuiden van Europa. En vraagt om reisadvies voor een bepaalde regio vooraf te checken. Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen op de Promenade des Anglais, net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli een andere betekenis daar, zegt Steven de Kranen in Nice.
2: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron. Die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
1: In Oud-Aal Helchter is de grote baan vanavond een tijd lang afgesloten geweest na een schietpartij. Parket van Limburg onderzoekt wat er precies is gebeurd, vertelt Laurien van der Heijden.
3: Momenteel werden daar 3 verdachten gearresteerd, 2 mannen en een vrouw. En 2 verdachten van de 3 liggen momenteel in het ziekenhuis voor behandeling, maar zij zijn niet levensgevaarlijk gewond. En verder werd het labo en de wapendeskundige ter plaatse gestuurd. En verder onderzoek zal uitwijzen wat de juiste aanleiding was van het schietincident.
1: Het weer vannacht wat wolken met kans op een buitje in het zuidoosten. Het wordt niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag iets meer wolken met in het zuiden en het oosten van het land kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: op Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. 9 Europese landen gaan samen met Oekraïne een coalitie vormen die Europa moet beschermen tegen ballistische raketten. Dat is afgesproken op een bijeenkomst in Parijs. De zogenaamde Coalition of the Willing wijst op de toenemende dreiging van raketten en pleit voor een gezamenlijke verdediging. België is daar voorlopig niet bij. Ballistische raketten zijn veel moeilijker te onderscheppen dan kruisraketten en drones. Oekraïne heeft er veel ervaring mee door de oorlog met Rusland en kan die delen. Op dit moment wordt de hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. Er zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat belt de Belgische ambassade in Madrid. Eerder vandaag was al duidelijk dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg is. En vanavond is bevestigd dat ook een Belgisch koppel de branden niet heeft overleefd. Een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer. En vraagt om reisadvies vooraf te checken. De brand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. Er is nu al 1200 hectare natuur vernield. De brand brak gisteravond uit. Vermoedelijk is die aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Het vuur bestrijden verloopt moeizaam, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
2: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: Minister van Klimaat, Jean-Luc Krukke, wil dat Europa klimaatinvesteringen op dezelfde manier behandelt als investeringen in defensie. Krukke wil dat er meer geld gaat naar klimaatmaatregelen en dat die uitgaven niet meetellen in de begroting. Tijdens het laatste hittegolf in juni stierven ruim 1700 mensen meer dan normaal. De klimaatcrisis is geen potentieel risico, zegt minister Krukke in ter zake. Het is de realiteit.
3: Het is een werkelijk risico, een werkelijkheid. Dus ik vraag, ofwel geeft ons Europa de mogelijkheid om te zeggen, we gaan debudgetiseren, buiten budgetnood, ofwel maakt Europa zelf een Europese lening. Ze hebben de bevoegdheid om dat te kunnen doen, de capaciteiten ook om het te kunnen doen. Dus wij moeten daar binnen Europa pleiten.
1: Aan de vooravond van 14 juli, de Franse Nationale Feestdag, maken ze in Nice, in het zuiden van het land, alles klaar voor de herdenking van de aanslag van 10 jaar geleden. In 2016 reed een terrorist met een vrachtwagen in op onschuldige mensen net na het vuurwerk. Daarbij vielen 86 doden en honderden gewonden. Sindsdien heeft 14 juli daar een andere betekenis, zegt Steven de Kranen in Nice.
4: Het is geen feestelijke dag meer. En morgen is er dan een officieel herdenkingsmoment waar de Franse president Emmanuel Macron zal op aanwezig zijn met Brigitte Macron, die zal hier een hommage geven aan de slachtoffers en de familieleden om 10:34 morgenavond. Op het moment precies waarop de vrachtwagen de Promenade des Anglais opreed, dan zullen 86 lichtbundels naar de hemel gericht worden om daar samen te komen. En we horen ook vanavond dat net voor de wedstrijd halve finale Frankrijk-Spanje in Amerika, dat daar ook 1 minuut stilte zal gehouden worden. Want niet vergeten, er waren heel veel Fransen onder de slachtoffers, maar ook bijvoorbeeld Belgen en ook 3 Amerikanen. Dus het is een moment waarop de wereld toch alle doden zal herdenken van die jihadistische aanslag hier 10 jaar geleden.
1: Vannacht tot wolken, kans op een buitje in het zuidoosten en tot 22 graden in de grote steden. Morgen veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. In de namiddag meer wolken met in het zuiden en het oosten kans op een onweersbui. Zo maandag 13 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat twee olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: Er zijn zeker 3 Belgen om het leven gekomen bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje. Dat meldt de Belgische ambassade daar. De voorbije dag was al duidelijk geworden dat er bij de 13 doden zeker 1 Belg was. En de voorbije avond is dan bevestigd dat ook een Belgisch koppel de brand niet heeft overleefd. Het gaat om een man en een vrouw, dat blijkt na DNA-onderzoek. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken blijft waarschuwen voor het grote risico op bosbranden deze zomer in het buitenland en vraagt om het reisadvies vooraf te checken. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau, niet ver van Parijs, is nog lang niet onder controle. De brand brak zondagavond uit. Er is intussen al 1200 hectare natuur verwoest. Het blussen verloopt moeizaam, zegt collega Hilde Mertens ter plaatse.
3: Het zijn eigenlijk 2 brandhaarden, want vanmiddag is er nog eentje bijgekomen. En we stonden daar straks op een plateau en echt overal was er nog rook te zien. Kilometers ver. Dat vuur flakkert op, verspreidt zich onder de grond. Dat is bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden zijn dan ook uiterst slecht. 30 graden, bijzonder droog, heel lage luchtvochtigheid. Het minste zuchtje wind kan een brand doen heropflakkeren. En het ergste is, die wind die draait ook van richting. Het is heel onvoorspelbaar en dat maakt mensen heel erg bang. Er zijn heel veel mensen die hun zakken al klaar hebben staan als zij het bevel krijgen dat ze hun huis moeten verlaten.
1: De brand werd vermoedelijk aangestoken. 2 mensen zijn intussen opgepakt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger voert voor de derde nacht op rij aanvallen uit op verschillende doelen in Iran. De VS wil naar eigen zeggen het Iraanse leger verzwakken om de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Maar dat lijkt voorlopig niet helemaal te lukken, zo melden de Verenigde Arabische Emiraten, een van de golfstaten, dat 2 olietankers zijn beschoten met Iraanse kruisraketten. Aan boord van beide schepen brak brand uit. Er zou zeker 1 bemanningslid om het leven zijn gekomen, verschillende anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump heeft de voorbije avond nog gezegd dat de Iraanse havens in de Golf opnieuw zullen worden geblokkeerd. En de VS zal ook tol heffen op alle vracht die door de straat van Hormuz wordt vervoerd.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw explosies gemeld. Het Russische leger zou opnieuw ballistische raketten hebben afgevuurd op de stad. In 2 wijken is er brand uitgebroken, meldt de lokale overheid.